0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
2: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Goedemorgen, het is 6 uur, nieuws krijg je van Delphine.
4: Een goedemorgen. Een nieuwe schietpartij in Brussel, de 6e al in amper 3 dagen tijd en de 3e in de wijk Sint-Gillis. Daar werd met een automatisch wapen geschoten op een kruispunt, bevestigde burgemeester. Er raakte niemand gewond. Die schietpartijen kaderen mogelijk in het drugsmilieu, want het drugsgeweld in Brussel klinkt al maar luider. Binnenlandminister Bernard Quentin gaat vandaag naar Sint-Gillis. Er wordt vandaag ook een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onnet in Dinant, vlakbij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween. Je hoort de zelfvermiste personen.
5: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich ook die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces dus ook een effectief resultaat oplevert.
4: Timeo verdween met zijn vader, die is nog altijd spoorloos. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven op 0-0 steken. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel als tweede in hun groep, waardoor ze overmorgen in en tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. We krijgen veel wolken en af en toe een bui, mogelijk ook onweer. Het wordt rond 23 graden en morgen en donderdag 27 en 28 graden, maar opnieuw met regen en onweer.
3: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem-Hainaut-Laan verlies je nu al 18 minuten. Richting Brussel op de E40 7 minuten erbij tussen Sterbeek en Sint-Stevens-Woluwe. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
6: Music. Robbe Petitjean.
3: De laatste dinsdag van de zomer. Laat ons die goed inzetten. Bibi Rexha die doet dat ook op een beat van Faithless New Religion.

0: lekker zomers, hè? Watermelon Sugar van Harry Styles. En ik weet niet waarom, maar ik word zo lichtjes melancholisch.
1: Het is dinsdag 25 augustus.
0: Het is al 25 augustus, de zomer loopt wat op zijn eind. Je voelt het aan alles, hè. 1 september komt eraan. Ik ben zelf al 12 jaar afgestudeerd van het middelbaar, maar toch voelt 1 september als iets heel spannend dat eraan komt. Maar goed, nog even zomer en je hebt het misschien gisteravond gehoord bij Joren en Naomi. Maar Naomi is veilig en wel aangekomen aan het Q Beach House gisteravond. Want ze spelen deze zomer kop of munt. Daarin dagen ze elkaar dagelijks uit en de opdracht van Naomi gisteren was liften naar Oostende. Het is gelukt. Gelukkig. Ik denk wel niet dat ze het elke dag gaat doen.
2: Maar ik moet zeggen, ik heb wel echt afgezien.
3: Maar jong, is
2: ja,
3: 3 uur.
2: Ik ben er helemaal paraplu van. 3 uur, dat is lang hoor.
3: Maar alsjeblieft, een luxe
2: poes. In de zon, normaal doe ik er 50 minuten over. Dat is keilang.
3: Oh, in die mottige vuile auto van u, echt waar.
2: Maar allee, dat heeft daar nu een keer niks mee te maken.
0: Vanavond opnieuw op je radio en aan het Beach House. Als je wil gaan kijken tussen 4 en 7. Benieuwd ook wat er in die kop of munt zit. In Spanje is de Vuelta volop bezig. Gisteren is die etappe stopgezet door stormweer. Dat dan weer wel. Vandaag de 4e etappe op het programma. Het gaat over 4 bergen, waarvan 3 Pyreneeënreuzen. Zo noemen ze dat dan, van die gigantische gebergtes daar. En ik lees vanochtend in het nieuwsblad dat er ook veel commotie is online. Want niet Tadej Pogacar, maar ene Erola Jones is de meest besproken figuur in de Vuelta. Spaanse influencer, die had de taak om de koers populairder te maken bij jongeren. Maar haar interviews waren iets te gewaagd. Het was geflirt met de coureurs. Of toch volgens iedereen op TikTok ging het er serieus over. Het is de laatste week van de zomervakantie. Vandaag komt ook premier Bart De Wever terug uit vakantie. Die zat met zijn gezin in Japan. Hij gaat er wel meteen in moeten vliegen, want er moet blijkbaar nog veel bespaard worden. Die gaat meteen terug op vakantie willen, denk ik. Take Me Back. Dat gaat hier niet pakken in deze. Het is wel onze nieuwe Q-topschijf. Welkom terug uit vakantie, Bart. Hallo.
1: Dit is deze week

Take Me Back to Japan, dat denkt Permee de Wever misschien wel. Hij is terug vandaag uit vakantie. Misschien denk jij het ook, hè, over jouw verlof. Het is al 25 augustus, echt zo mijmeren over de zomer. Het kan al, hè. Nu even iets anders. Even een duikje nemen in de geschiedenis, want het is vandaag dus 25 augustus. We gaan even naar 25 augustus 1930. Dat is de dag waarop acteur Sean Connery wordt geboren. Eén van de legendarische James Bonds. Misschien wel de legendarische James Bond. Nu, ook gebeurt op 25 augustus in de geschiedenis, stelt Galileo Galilei de telescoop voor in Venetië. Vraag is nu, wanneer was dat? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Sean Connery uit 1930? Vroeger of later? Laat het maar even weten. Dit is Miley.

0: Cyrus, End of the World. Het is 17 over 6, zometeen de prins van Pukkelpop en ook wel een beetje de prins van de duisternis. Somber, die komt eraan.
1: Kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend,
3: altijd voordelig. Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: My Body Isn't Ready. Dat dachten heel veel mensen toen ze Somber zagen op Pukkelpop.
1: Dag op dag.
0: Milan uit Waasmunster, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robin.
0: Goedemorgen. Ben je al terug aan het werk, Milan?
2: Ik ben nu mijn tweede werkdag.
0: Ja, heb je er zin in?
2: Hij zit er juist op. Ik ga nu naar huis.
0: Ah, die zit erop? Ja, oké, okay, ja. Dat is dat ik oppik in je stem. Jij doet nachtwerk, Milan.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay. Is dat aanpassen na zo'n hele vakantieperiode?
2: Dat is toch wel even terugwinnen, ja.
0: Ja, ik hoor het. Gaat het een beetje, man?
2: Ja, lukt nog.
0: Oké.
2: Okay. De week is nog rustiger.
0: Ja. Ah ja, want de meeste collega's zijn misschien nog in vakantie.
2: Ja, dan volgende week terug school en zo.
0: Ja, ben je er wat klaar voor het najaar en het schooljaar dat terug begint?
2: Ja, mijn dochtertje naar school brengen, maar voor de rest lukt dat wel.
0: Oh, lukt dat als je dan zo'n nachtwerk doet?
2: Ja, dat is iets minder slapen, iets langer wakker blijven, maar... Ja.
0: Een pittige combinatie toch, hè?
2: Ja, zeker.
0: Milan, je bent nu al de held van de dag, hoor. En je kan dat misschien nog je heldenstatus wat bevestigen, want je doet zo meteen mee met dag op dag. Je krijgt een aantal gebeurtenissen die vandaag in de geschiedenis gebeurd zijn. Mijn beste Milan, jij moet inschatten met je moe hoofd of een gebeurtenis vroeger of later was dan de gebeurtenis ervoor. Dag op dag op 25 augustus 1930 wordt Sean Connery geboren, James Bond acteur, misschien wel de meest legendarische James Bond. Ook op 25 augustus in de geschiedenis stelde Galileo Galilei de telescoop voor, dat was iets helemaal nieuw. In Venetië, was dat vroeger of later dan de geboorte van Sean Connery in 1930?
2: Ik denk vroeger.
0: Dat is helemaal juist in 1609. Dat is super lang geleden. Tweede opgave. Dag op dag verklaart Uruguay zich onafhankelijk van Spanje. Was dat vroeger of later dan die eerste telescoop door Galilei uit 1609?
2: Ik denk later.
0: Dat is ook juist. Goed bezig, Milan. 1825. En dan de laatste. Dag op dag zwom Matthew Webb, dat zegt je misschien niks, maar die zwom als eerste ooit het kanaal over. Dat is het stuk zee tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Was dat vroeger of later dan de onafhankelijkheid van Uruguay in 1825?
2: Dat zal later zijn.
0: Maar dat is ook goed. 1875. Dus niet zo heel veel later. Milan, zou jij toen het kanaal over zwemmen?
2: Ik zal het niet doen.
0: Nee, misschien zeker vandaag niet. Milan Fenne, slaap wel? Mag je dat zeggen?
2: Ja.
0: Slaap wel.

0: on me.
1: Dat is toch schoon, hè, die Rag & Bone Man.
0: Put your blame on me.
1: Ik heb het over de muziek dan, Human. 2 over half 7, een nieuwe dag, een nieuwe schietpartij in Brussel, Delphine.
2: Ja, helaas. Hè. De 6e al sinds vrijdagnacht en de 3e sindsdien in de wijk Sint-Gilles. Daar werd vannacht met een automatisch wapen geschoten op een kruispunt. Hetzelfde kruispunt waar dit weekend ook al werd geschoten, waar toen een gewonde viel. Deze keer is er niemand gewond geraakt. Er loopt al opnieuw een onderzoek, want wellicht kaderen al die schietpartijen in het drugsmilieu. Want de drugsproblematiek in Brussel die wordt alleen maar groter en dus ook alleen maar zichtbaarder. En dan moeten we naar het WK hockey, want daar hebben onze Red Panthers zich als 2e in een groep geplaatst voor de halve finales. Onze hockeyvrouwen speelden gisteren 0-0 gelijk tegen Argentinië. Ze waren eigenlijk al zeker van een plek bij de laatste 4 dankzij hun vorige matchen. Maar er was wel inzet. Als ze gisteren konden winnen, dan mochten ze hun volgende match thuis spelen, wat hun dus thuis voordeel gaf. En dan konden ze ook topfavoriet Nederland ontlopen. Ja, dat is niet gelukt. Overmorgen spelen ze tegen en in Nederland voor een plek in de finale. En we krijgen veel wolken vandaag. Af en toe een bui ook, mogelijk met onweer. En het wordt rond 23 graden.
1: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. 8 minuten erbij. En richting Antwerpen 6 minuten erbij op de E313 tussen Ranst en Bommelgem. Op de Brusselse binnenring 5 minuten tussen Grimbergen en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dorothee's Doordenker.
4: Niets is zwart-wit, behalve een panda.

0: Summer Vibes van Jonas Blue en Edge of Desire. En zeker Victor vraagt of hij dan vandaag misschien de kabouterdans in de Big Five mag zetten. Ik zal er ook vandaag nog eens serieus over nadenken. Andere suggesties ook altijd welkom. Het is de laatste week van de zomer, de laatste kans om jouw ultieme zomerplaat in die Big Five te droppen. Even ook al vooruitblikken, hè, want donderdag is de officiële afsluit van de zomervakantie, want dan is er het Sunset Concert met Bazaar. En jij moet komen, ik ga je zo meteen vertellen waarom.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar Vrienden, de Jeugdbeweging, de Padel en Vijf, het Zwembad, het Centrum en de Les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
13: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
13: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
13: Nou, oh, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
17: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
18: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...

0: Mannen van Bazaar. Een begin opnieuw. Als jij nog twijfelt om donderdag naar dat Sunset-concert van Bazaar te komen, aan ons beachhouse, ik heb twee argumenten waarom je het echt wel moet doen. Eén, het gaat keigoed weer worden. En twee, Bazaar was mega goed op Pukkelpop. 5-sterren reviews, hè, in alle kranten. En donderdag is het ook nog eens gratis. Voilà, 3 argumenten. Farrah Sky, die is ook goed bezig. Plekje 19 in de Q-top 40 voor Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky en Silent Treatment, 7:15. Anoushka uit Kampenhout, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robben.
0: Zeg, gelukkige verjaardag voor gisteren.
1: Dank u.
0: Heb je het goed gevierd?
1: Ja, ja, met de kids thuis barbecue gedaan.
0: Oh, zalig. Was het een beetje goed weer? Ik weet het niet meer.
1: Het was goed weer, maar het was, na de avond toe werd het wel een beetje fris.
0: Maar dat is ook leuk, hè, zo'n barbecue met toch zo'n vliesje.
1: Ja, ja, ja, dat is nog de laatste zomertemperaturen toch meepikken.
0: Wat zou wel zijn in het prachtige Kampenhout. Heel veel mooie natuur daar en zo, hè?
1: Ja, ja, dat is wel een boerenbuiten, hè.
0: Ja, wat is dat? Wat staat er vandaag op je planning, Anoushka?
1: Gaan werken. En deze avond doen we een crime immersive met de kids.
0: Een wat?
1: Een crime immersive over de 20 grootste serial killers, blijkbaar.
0: Oh,
1: geen idee wat ik moet verwachten, maar heel benieuwd.
0: Een immersive experience. Dat is zo dat je echt helemaal erin gezogen wordt.
1: Ja, met VR en
0: Hoe oud zijn de kinderen, Anoushka?
1: 22 en 24.
0: Oké, okay, oh, ça va. Ik dacht zo 5 en 6, dat die daar getraumatiseerd uitgekomen. Ça va nog, toch?
1: Ja, dat zou nog altijd kunnen voor die van 22. Maar we hopen dat niet.
0: Ja, is dat een zwak maagje?
1: Ja.
0: Goed, hopelijk niet te veel gebarbecued dan gisteren. Anoushka, ik bel jou vooral.
2: De Big Five van de zomer.
0: Omdat jij in deze laatste week van de zomer de eer hebt om een plaat toe te voegen aan ons lijstje van 5 beste zomerplaten ooit. Ik ken de regels inmiddels, hè. Plaat toevoegen is plaat verwijderen. Misschien eerst even, wat voeg jij toe?
1: Ik zou heel graag Lost Frequencies toevoegen met Are You With Me.
0: Ken je deze versie trouwens? Dat is origineel.
1: Ja, nee, die heb
0: Wist je dat?
1: Niet gehoord.
0: Dat is geremixed door Lost Frequencies, maar die gaan we niet toevoegen. Anoushka, dat is iets te traag, toch?
1: Ja, ik vind echt de OG-versie wel beter.
0: Ik ook, die gaan we straks in het lijstje zetten. Maar Anoushka, dat wil ook zeggen dat je, dat je iets uit onze lijst moet halen. Hè. Er zit momenteel in... I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. Karol G zit erin. The Summer Jam. De Bongo Song. En het heerlijke... Sofia van Alvaro Soler. Wat haal jij eruit?
1: Van mij mag Alvaro Soler eruit.
0: Ah, is het echt? Nu al?
1: Ja.
0: Dat is er gisteren nog maar ingezet door Lut Gart.
1: Ja, maar ik vind... nee, die mag eruit gehaald worden.
0: Dan wordt hier hard gespeeld, die Big Five. Je beseft, Anoushka, dat er een kans is dat iemand morgen zoiets heeft van... Weet je wat? Ik ga die Lost Frequencies er al uithalen. Kan, hè?
1: Nee, ja. Die hebben dan geen smaak.
0: Het is goed. Ja, dat heb jij gezegd. Het is inderdaad een topschijf. Are You With Me? En niet in de originele versie, maar in die van Lost Frequencies. Salut! I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.

0: was met de Niall Horan en Drive Safe. Alright, bijna het einde van de zomer.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Ik vind dat dat mooi afgesloten moet worden. Met wat liefdadigheid, hoeveel gun jij je medeluisteraars? Het is heel simpel, ik deel ijsjes uit. En jij kan het aantal ijsjes dat ik jou aanbied nemen. Of je verdubbelt dat voor de volgende luisteraar in de rij. Op dit moment 8 ijsjes in de aanbieding. Het is heel simpel, wie wil er 8 ijsjes? Of wie wil het dubbele geven aan de volgende, maar krijgt dan zelf niks? Dat gaan we straks testen.

Rihanna en Diamonds. En ik voel jou shinen tot hier. Lieve diamantjes. Het kan ook zijn dat ik te veel koffie op heb en dat voel. Ik voel alleszins iets. 2 voor 7. Alessio en Nate Smith. I like it. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, het nieuws van 7 krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Opnieuw een schietpartij in Brussel. Het is de zesde, al in amper 3 dagen tijd. Ze gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij die andere schietpartijen wordt er onderzocht of er een link is met het drugsmilieu, want het drugsgeweld in Brussel neemt alleen maar toe. Binnenlandminister Bernard Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag ook een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onnay bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdwenen is. Je hoort de zelfvermiste personen.
2: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich ook die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
1: Timeo verdween samen met zijn vader, die is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstax is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar. Dat is zelfs 350 euro meer dan vorig jaar, zegt collega Jana Valken.
3: Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
1: In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar gisteren plots een tornado passeerde. 15 mensen liggen zelfs in het ziekenhuis. Het gebeurde in de buurt van de stad Carcassonne. Daar raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat daken weggeblazen werden. Bijna 3000 mensen zaten ook een tijd zonder stroom. En op het WK Hockey zijn onze Red Panthers tweede geworden in hun groep. Ze bleven gisteravond op 0-0 steken tegen Argentinië. De hockeyvrouwen waren al zeker van de halve finales, maar ze speelden voor groepswinst. Door een gelijkspel spelen ze overmorgen in en tegen huidig wereldkampioen Nederland voor een plek in de finale. Speelster Alix Scherniers.
4: Het is zeker jammer, want we hadden heel graag thuis willen spelen tegen Australië en gewoon voor ons eigen publiek. We waren graag nog een wedstrijdje hier gebleven. Nu, het is zo. Hadden we dat op voorhand kunnen vertekenen, hadden we ja gezegd. Dus we gaan er vol een bak voor. Wie het ook is, we gaan voor de winst.
1: Wij krijgen veel wolken en af en toe een bui. Mogelijk ook onweer. Het wordt rond 23 graden vandaag. Morgen en donderdag is dat 27 en 28 graden, maar opnieuw met regen en onweer.
0: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Richting Brussel staat hij op de E314 tussen Aarschot en Wilselen-Dorp. 31 minuten, er is daar een ongeval gebeurd. Op de E40 naar Brussel, 12 minuten erbij tussen Sterbeek en Kruinem. Op de Brusselse binnenring 14 minuten tussen Expo en Machelen. En verder sta je 11 minuten stil tussen Tubeke en de Bergse Steenweg op de E429. Richting Antwerpen vertragen we op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 10 minuten. En als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Music. Robbe Petitjean. We staan op deze mooie dinsdag met Martin Garrix en Ed Sheeran. En ook Olivia Dean, die zoekt nog altijd een man.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Ik hoop dat ze een toffe zomer gaat hebben. Ja, bij Ed kan je dat niet weten, want die zit amper op social media.
1: Het is dinsdag 25 augustus.
0: Iedereen wordt weer wakker, hè? Het tv-seizoen ook. Hè? De programma's komen uit hun zomerslaap. Blind Getrouwd, De Verraders komt binnenkort terug. Maar er komen ook heel veel nieuwe tv-programma's aan, zo blijkt. Een nieuwe reeks bijvoorbeeld met Aaron Blommaert. Niet als zanger, wel als stagiair-advocaat. Lex, een nieuwe reeks bij VTM die eraan komt. Met dus Aaron Blommaert. Anastasia Chernoek die gaat vreemd gaan. Niet echt gelukkig. Wel voor haar nieuwe programma Anastasia op een ander. Daarin wordt ze 3 dagen lang de tijdelijke vriendin van een mannelijke BV. Ze leeft mee met de BV en gaat daar ook haar ongetwijfeld ongezouten mening over geven. En als jij je mening graag geeft over andere mensen, dan is daar opnieuw Love Island. Dat komt ook helemaal terug met een verrassende nieuwe presentator, namelijk topsporter Wart Lemmelijn. Mogelijk ook in zijn blote bast, want dat toont hij al eens graag. Terecht ook. Binnenkort bij VTM Go Plus. En maandag keert Bokkie de rapper ook terug naar het 5e middelbaar. Bokkie gaat naar school, dat is een nieuw programma. Bokkie gaat echte lessen volgen en taken en toetsen maken. En daarbij kijkt hij ook terug naar zijn eigen schoolperiode. Vanaf maandag is ook dat te zien, maar dan bij Play. Allemaal nieuwe programma's om naar uit te kijken. Ik lees vandaag in de krant over Lotus Bakeries, want investeren in speculaas, dat is blijkbaar een heel goed idee. Het aandeel van Lotus is afgesloten op 13.000 euro. Ik word er even ongepast van. 13.000 euro per aandeel. Biscoff moet je nu trouwens zeggen. Het 10e duurste aandeel ter wereld volgens de tijd. En dat zijn van die momenten waarop ik dan denk, waarom heb ik zoveel jaar geleden niet geïnvesteerd in aandelen? Maar ja goed, ik ken daar niks van. Dus ik had dan waarschijnlijk zoveel jaar geleden toch het foute gekocht. En ik lees over onze dorpskermissen, want het gaat niet goed met de geliefde dorpskermis. Die verdwijnt langzaam uit het straatbeeld. Het is echt waar. In het Oost-Vlaamse Herzelen bijvoorbeeld bestaat de jaarlijkse kermis op dit moment nog maar uit 1 oliebollenkraam.
2: Opgepast! Blijven zitten alstublieft!
0: Ook elders in Vlaanderen sterft de dorpskermis uit. Het is blijkbaar niet meer rendabel voor veel voorkamers. Ik vind dat heel erg. We moeten onze kermissen redden, vind ik. Ik weet niet hoe, maar we moeten dat doen.

0: Star, Still My Soul. Bijna 20 over 7. En vandaag in de krant. Het gaat niet goed met de dorpskermis. Bericht ondertussen van Fee uit Lommel. Die zegt, ik was gisteren nog op een dorpskermis. Die van het fantastische Lommel. En ik moet zeggen, ik merk het ook, hè, dat er elk jaar minder attracties en kramen staan. Heel jammer, want ik ben verslaafd aan het Lulapark en het stond er gewoon niet dit jaar. Misschien wel goed, Fee, voor de portemonnee, maar toch. Heel erg. Michael uit Leeuwen die zegt, organiseer met Q een grote winter indoor kermis. Goeie brainstorm, Michael. Misschien wel. Ik zal het even opwerpen. Steve uit Adenaarde die stuurt, red de kermissen. Elk jaar de tofste week van de zomer bij ons als de kermis er staat. Ah wel, ja, zie. Dat is toch erg? De kermis is aan het uitsterven. Het staat vandaag in de krant. Er was één kermis in Herzelen waar nog één kraam stond. Een oliebollenkraam. Dat is zelfs geen kermis, dat is gewoon eten. Ik vind het erg dat de kermis aan het verdwijnen is, want zowat heel mijn muzieksmaak is op de kermis ontstaan. Wat moet je dan doen? Hoe moet een nieuwe generatie foute muziek ontdekken? Straks zit het foute uur om 9, maar toch, hè, de kermis. We gaan het missen als het weg is.
1: Oh la la. Een goed verhaal is nooit ver weg.

0: in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Vanavond bij VTM. Authenticiteit en een open badkamer. In met 4 in bed. En bij VTM 2 knokken NSC en Bodø Glimt voor een plek in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: wel de show van de festivalzomer. Sarah Larsson op Pukkelpop. Ze heeft nu online op haar eigen Instagram en TikTok een video gedeeld dat Pukkelpop misschien wel haar leukste show deze zomer was. En die video gaat ook helemaal viraal, omdat we in België een nieuwe trend zijn gestart. Een tiental mensen in het publiek werden opgetild en deden de lift die zij ook doet in haar choreo. Daardoor krijgt Sarah Larsson de slappe lach en dat gaat nu viraal. Het is super aanstekelijk. Ze proberen nog verder te zingen. Maar dat is dus heel moeilijk.
1: Yo.
0: Heel fijn dit. Veronica uit Schellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen terug.
0: Goedemorgen, grappig hè, die Sarah Larsson.
2: Sorry?
0: Hoor je het niet? Grappig toch, die Sarah Larsson? Ze is zo helemaal aan het lachen tijdens haar optreden.
2: Ja, ik heb het fragmentje bekeken, ja.
0: Ja, goed hè. Veronique, was jij erbij op?

0: pop.
1: Nee, zeker niet. Nee,
0: zeker niet. Oei, maar waar je wel af en toe bent, dat is de lokale dorpskermis. Hè. Daar hebben we het over vanochtend in de krant. Kermissen zijn aan het verdwijnen uit het straatbeeld. Wat vind jij daarvan, Veronique?
1: Ja, voor ons is dat eigenlijk niet zo echt een probleem, omdat ja, wij hebben de grootste kermis, denk ik wel, uit Antwerpen, buiten de Kingsevoorden, en die vindt altijd plaats in Niel.
0: Ah, en jij gaat elk jaar?
1: Zeker, ja.
0: Veronique, wat is zo jouw favoriete attractie?
1: Misschien de popcorn?
0: De popcorn? Is dat, ja. Bedoel je popcorn eten of is er een attractie?
1: Nee, genaamd? Dat is een attractie, ja.
0: En wat doet die popcorn?
1: Ja, het draait rond en het gaat omhoog en ja, het stopt zo'n beetje brut. Ja.
0: Oké, en dan kotsen.
1: Een beetje crazy dance-achtig.
0: Ja, ah ja, ja, een beetje wat? Wacht.
1: Crazy dance-achtig.
0: Wat is de crazy dance? Dat ken ik ook niet.
1: Ja, dan ben je duidelijk nog niet door de kermis in Niel geweest.
0: Nee, duidelijk niet. Ik heb zo het gevoel dat ik eens moet afkomen naar die kermis in Niel.
1: Zeker, zeker.
0: De grootste van Antwerpen naast de Singsevoordan.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Allee, we zien elkaar in de popcorn volgend jaar en in de crazy dance.
1: Zeker, afspraak.
0: Goed, wanneer is dat?
1: Elke maandag na 3 november.
0: Ah, dan
1: maar
0: kan
1: die
0: ik
1: blijft
0: niet.
1: Altijd wel 2 weken
0: ja,
1: staan.
0: Maar dan kan ik niet.
1: Maar op 11 november kan ook, hè.
0: Ja, maar dan kan ik ook
1: dan
0: niet.
1: Dan staat hij er ook.
0: Ah. Maar het gaat niet.
1: Ben je nu een excuus aan het zoeken?
0: Ja.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: meteor. De dorpskermis sterft uit, niet in Niel zo blijkt. De popcorn die attractie doet, Veronique. Ik heb het even opgezocht, niks voor mij. Ik heb dat één keer gedaan, zo'n zotte attractie. En ik heb toen mijn braadworst teruggegeven aan de natuur. Delphine, weten we nu al of dat gevonden lichaam van dat vermiste jongetje is?
1: Nee, nog niet. Er wordt vandaag in de loop van de dag een autopsie gedaan die dat moet bepalen. Dus gisteren is er vlakbij Dinant een lichaam van een kindje gevonden. Mogelijk gaat dat om die vermiste Timeo, de jongen van 5, die verdween in juni samen met zijn vader. Er waren toen ook al zoekacties in de buurt van waar het lichaam is gevonden, maar op die exacte plek was er nog niet gezocht. Nieuwe analyses in het onderzoek die leidden de speurders gisteren naar die plek. En dan iets anders. Er is al dagen heel veel te doen over die tweede verblijfstaks die je moet betalen als je een buitenverblijf hebt ergens anders in het land. Die stijgt op veel plaatsen. Die blijkt ook hoog aan de kust. Maar blijkbaar is die in het binnenland soms nog een pak duurder dan aan de kust. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je nu zo'n 2000 euro per jaar. De stadsbesturen vinden dat nodig omdat je ook beroep doet op de openbare diensten van de stad. En omdat je eigenlijk ook een woning kaapt die zo niet op de huur- of de woonmarkt kan komen, terwijl er in de grote steden een krapte is om een woning te vinden.
0: Weerman Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Ja, het ging net over de kermis. Is dat iets dat jij graag doet?
2: Wel, heel toevallig ga ik vandaag naar de kermis, want het is deze week in ons dorp in Haaltert is het kermis en wij zijn van plan om vanavond eens te gaan.
0: Oké, gaat het daar goed met de kermis? Staan er veel kamers? Want het sterft een beetje uit, zo blijkt.
2: Ja, het is natuurlijk ook wel redelijk beperkt. Niet super groot, maar denk wel super gezellig.
0: Oké, geen heftige attracties daar in Haaltert, maar wel lekker gezellig met heel het dorp. Jonas, wat voor weer wordt het daar en elders?
2: Dus nu starten we met redelijk wat opklaringen, maar geleidelijk aan zal wel de bewolking toenemen. En dan deze namiddag gaat het vooral over de oostelijke provincies wat regenen, dus dat is vooral iets voor Limburg, Luxemburg, Luik. In het centrum en het westen van het land gaat het waarschijnlijk de hele dag droog blijven, met af en toe toch ook nog iets ruimte voor de zon. En dat bij temperaturen vandaag rond zo'n 24 graden. En dan morgen dan gaan we grijs starten en in de voormiddag trekt er ook nog een storing over het land, dus dan valt er ook wat regen, zijn er een paar buien. Maar in de namiddag dan gaat het opklaren en morgen wordt het best wel zomers warm met 26 graden. En donderdag dan gaan we zelfs naar 28, lokaal 29 graden. Overdag is het droog met de zonnige periodes. Maar tegen de avond nadert er dan toch wel een actieve regen- en onweerstone van over Frankrijk, ons land. Dus dan gaat het op veel plaatsen wel opnieuw regenen.
0: Zes files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Wilselendorp, 42 minuten. Op de E19 naar Brussel, 15 minuten tussen Zemst en Machelen. En op de A12 sta je 10 minuten stil tussen Strombeek, Bevercentrum en Grote Linde in Laken. Op de Brusselse binnenring een half uur tussen Expo en Machelen. En richting Antwerpen sta je 14 minuten in de file op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En verder nog 14 minuten tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg op de E429. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Swedish Swims, oftewel Mr. Know-it-all. 7:30 al. Er liggen hier 8 ijsjes. Ofwel zijn die voor jou, je kan ze nemen, of je verdubbelt ze voor een andere luisteraar. Laat maar weten wat jij ermee gaat doen.
1: Q Music presenteert
2: Q Peaches, zijn de klaar.
1: Het Q Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende.
2: Amsterdam.
1: Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Schooljaar begint.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh, my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
9: Zaak.
8: Zaak?
9: Chocoladezaak, ja, slimmetje. Matinetjes.
8: Oh, wauw, van Jaak.
10: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.

0: Marshmallow en Kelsey Ballerini Another Drink.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Vorige keer hebben we dat met filmtickets gedaan. Eén filmticket werd verdubbeld, waren er twee, waren er vier, waren er acht en uiteindelijk tot 128, dat was craziness. Dus nu met ijsjes en het gaat weer warm worden. Ik weet niet of we tot 128 gaan geraken. Maar het zou leuk zijn, Lisa uit Countout, hallo.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Lisa, alles goed daar in Countout?
2: Ja hoor.
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: Oké, Lisa, acht ijsjes, acht magnums, wat ga jij ermee doen? Ga je ze voor jezelf nemen of verdubbelen voor een ander?
2: Ah, wel, ik ben een heel grote ijsjesfan, dus ja, ik ga ze nemen.
0: Ga je ze nemen? Is het echt? Ja. Allee. Voilà, je bent de eerste die neemt. Je hebt gelijk, hè, Lisa, toch?
2: Ja, zeker. Want ik ben een heel grote ijsjesfan, dus ja, dat kan ik niet laten liggen, hè, Robbe.
0: Oeh, maar het is met pistache ook, hè. Pistache, dat kan je zeker niet laten liggen, toch?
2: Nee, dat klopt.
0: Lisa, allee, ik stuur ze richting jou. Bijvoorbeeld het warme weer dat er opnieuw aankomt, hè. Het gaat weer warm worden eind van de week.
2: Ik hoop het ook, maar ja, maakt niet uit.
0: Enjoy, hè. Smakelijk. Santé.
2: Dankjewel, Ruben. Dankjewel, Robbe.
0: Yo.
2: Heb
0: je Ruben gezegd?
2: Ja.
0: Het is niet erg. Het is niet erg, Lisette. Het is niet erg.
2: Sorry.

0: De Fray en How to Save a Life. Lisa uit Kanthout, die krijgt 8 ijsjes. Maar ik besef hier net, die zitten met 6 in een doos, die ijsjes. Dus nu moet ik die Lisa 1 doos en 2 losse ijsjes opsturen om aan 8 te komen. Dus dat is ook wel knullig. En vanaf nu is het per doos.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: 1 doos Magnum à la pistache minis. Dat is iets helemaal nieuw met pistache maken, dat is altijd goed. Wie komt ze pakken? Of wie toont toch zijn liefdadigheid en verdubbelt ze? En maakt er 2 dozen van voor de volgende luisteraar. Jana uit Hesseldenberg, hallo.
2: Hallo, goedemorgen, Trova.
0: Hallo, goedemorgen. 1 doos, hè? Een volledige doos. Wat ga je doen, Jana?
2: Ik ga het verdubbelen.
0: Toch? Allee?
2: Ik ga ze verdubbelen.
0: Eet je niet graag ijs?
2: Jawel, maar we zijn hier met 4, dus dan zou dat misschien maar 1 ijsje zijn. Nee, ik ga ze verdubbelen voor de volgende.
0: Ja, maar ja, nu heb je niks, hè?
2: Dat is niet zo erg. Dat is helemaal oké.
0: Allee, verdubbelen voor de volgende. De volgende krijgt dus 2 dozen. Dankzij Jana. Wat een heldin, Jana. 2 dozen. Mini-lami, blablabla, magnums. Laat maar weten.

The Chainsmokers en Coldplay. Something just like this. Na 8 uur veel meer ijs voor jou en hopelijk ook veel meer liefdadigheid. Het is een beetje een sad girl summer. Heel veel trieste of kalme muziek deze zomer. Taylor Swift heeft mee die trend gestart. The Fate of Ophelia. Over een tragedie van Shakespeare.

0: tragedie, hè? Zo spreek je dat uit. Ik had de tragedie gezegd. Jan uit Merkspas vroeg zich al af of hij het al heel zijn leven fout uitspreekt. En ik het juist heb. Nee, tragedie. Niet tragedie.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Het is 1 over 8 nieuws, krijg je van Delphine. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella, dat zegt het voedselagentschap, dat op 10 augustus eitjes uit de rekken liet halen na een salmonella-besmetting bij een eierleverancier in Geel. En wellicht werden nog veel meer mensen ziek.
4: Het is zo dat van 300 patiënten eigenlijk een toegangstaal is genomen, waar dan een uitgebreide analyse is gedaan. En het is een match met dezelfde salmonella-bacterie als we terug hebben gevonden bij het legbedrijf. Nu, dat is altijd een onderschatting, want er zijn heel wat mensen die geen symptomen gaan ontwikkelen, of die zelfs de stap maken naar de huisarts om dat verder te laten onderzoeken.
3: Ook in 8 andere Europese landen waren er terugroepacties. In Engeland is zelfs iemand gestorven aan salmonella. Brussel is vannacht voor de 6e keer sinds vrijdagnacht opgeschrikt door een schietpartij. Het gebeurde in Sint-Gilles voor de 3e keer al sindsdien. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Mogelijk gaat het om drugsgeweld, want dat neemt al maanden alleen maar toe in Brussel. Er gebeurt in de loop van de dag een autopsie op het lichaam dat gisteren is gevonden in Onijn bij Dinant. Die autopsie moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, de jongen van 5 die in juni verdwenen is. Je hoort de celvermiste personen.
5: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich ook die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces dus ook een effectief resultaat oplevert.
3: Timeo verdween samen met zijn papa. Die is nog altijd spoorloos. 2 maanden na de zware aardbeving in Venezuela zijn nu al 6.509 doden geteld. 71 meer dan in de vorige balans van de overheid daar. Familieleden blijven wel zoeken naar lichamen onder het puin, want er zijn nog veel mensen vermist. Zo'n 25.000 woningen zijn daar ook onbewoonbaar. Duizenden Venezolanen leven in tijdelijke kampen in erbarmelijke omstandigheden. En sport, onze Red Panthers, de hockeyvrouwen, hebben zich als 2e in een groep geplaatst voor de halve finales van het WK. Ze speelden gisteravond 0-0 gelijk tegen Argentinië en daardoor werden ze geen groepswinnaar en spelen ze overmorgen in en tegen wereldkampioen Nederland voor een plek in de finale. Je hoort speelster Stefanie van den Borre.
6: Het is jammer, ten eerste, dit publiek is fantastisch hier en dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen en heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander, maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
3: Nu nog opklaringen. Geleidelijk meer wolken en vooral na de middag regen in het oosten. Maxima tot 24 graden. Morgen start grijs en regenachtig. Na de middag klaart het op en wordt het 26 graden. Donderdag zelfs 29 graden en meestal droog.
0: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Brusselse buitenring tussen Argenteuil en de Welriekende Dreef. Een half uur file daar door een ongeval. Op de Brusselse binnenring 29 minuten tussen Expo en Machelen. Richting Brussel 21 minuten erbij op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de E314 18 minuten tussen Aarschot en Heren. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
7: Music. Robbe Petitjean.
0: Zometeen geen tragedie, geen tragedie. Integendeel, je lijf wakker schudden met Juste en Just.

0: Rasmus in de Shadows. En de mannen van Rasmus, die zien er ook uit alsof ze enkel in de schaduw leven. Het zijn niet echt zonnekloppers, denk ik. Zwarte kleren, zwarte make-up. Hoewel, dat weet je niet, hè? Misschien wel. 11 over 8, goedemorgen.
1: Het is dinsdag 25 augustus.
0: Leuk nieuws vanochtend voor Average Rob. Allee, hij weet het zelf al wel ietsje langer, denk ik. Maar hij... Dat is deze Average Rob, hè? Wacht, het tweede kindje. Samen met zijn partner Lien, dat liet ze gisteren weten op de socials. Ze hebben al een zoontje, Theo, en zijn nu in verwachting van een dochtertje. Proficiat Robert, zegt de naam. Ik vind dat altijd tof. En strafnieuws uit Italië. Daar is een 14-jarig meisje ontsnapt aan een ontvoering dankzij het internationale hulpgebaar dat ze maakte. Ze was meegenomen in de auto van de vriend van haar moeder die vreemde aanstalten zou gemaakt hebben. Agenten die hadden haar opgemerkt en die herkenden vooral dus dat handgebaar. Als je niet weet hoe dat gebaar juist werkt, is het misschien wel belangrijk eerst een open hand opsteken, daarna je duim naar binnen draaien en dan je hand sluiten. En dat kan dus echt wel helpen, zo blijkt. Zotnieuws. Het wordt ergens heel plezant vandaag, namelijk...
1: Vandaag in het Q-Beach-house.
0: Een drukke dag in Oostende. Want tussen 12 en 4 kan je ijs met kriekpot komen proeven. Blijkbaar echt een gouden combinatie. Maarten en Dorothee, ook een gouden combinatie. Die komen ook langs voor een tractatie. En er is ook live muziek, want Aaron Blommaert die geeft straks om 5 uur een mini-concert op ons terras aan het Q-Beach-house. Daar kan jij helemaal gratis mee van komen genieten. Ik zou zeggen, afkomen, want het wordt plezant en lekker.
2: Oh, ik eet dat graag, kriekpot met stoofvlees. Oh, en als een kriekenpot gewoon op een geroosterde boterham, dat is ook goed. Maximum Summer. Q Music.

0: vijf uur op ons podium aan het Q Beach House, Aaron Blomhart. Nu is het 7:15.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: En één doos magnums. Dat werd daarnet verdubbeld door Jana uit Heijsselbergen. Het zijn er nu twee. Nieuwe magnum lappistaf smaak. Wendy uit Hoboken, hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wendy, zo'n ijsje, dat kan al eens smaken, hè?
2: Ja, ja, en zeker lekker, warme dagen, hè.
0: Ah ja, maar er komen warme dagen aan, hè, Wendy?
2: Ja, het is dat.
0: Dus dat zou dat geen deugd doen dan?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel. Ik denk het ook. Wendy, wat ga je doen met die twee dozen? Ga je ze nemen voor jezelf? Je mag ze hebben, hè. Ze liggen hier, hè. Alleen ze liggen hier niet echt. Ze zitten in een vriezer, want anders smelten ze.
2: Er komen warme dagen aan, hè.
0: Ah ja, maar het is dat.
2: Ik ga ze toch verdubbelen? Ja, ik ga toch de volgende plezier doen.
0: Ja? Dan krijgt hij... wacht, hè. We hebben nu twee, vier... Nee, wacht. Dan krijg je vier dozen voor de volgende.
2: Ja.
0: Wendy, ben je daar zeker van?
2: Ik denk het wel.
0: Je bent nog aan het twijfelen, maar het is eigenlijk al te laat. Allee, Wendy.
2: Voilà.
0: Wat een liefdadigheid. Twee dozen zijn er net vier geworden, dankzij Wendy uit Hoboken. Wie komt ze nemen of verdubbelen?
1: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Straks komen Maarten en Dorothy op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach
3: House. Maximum summer.
4: Mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas zeggen.
4: Oké. Q Sounds.
5: With you. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
9: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

20 over 8 gepasseerd. Alex Warren met Passenger. Ik vertrouw het hier niet meer. Katrien die zegt... Als ik mag meedoen aan het experiment, dan krijgt Wendy uit Hoboken de helft van de ijsjes terug. Ik geloof het niet, Katrien. Vertrouw je niet. Trouwens, morgen nog eens sturen, want dan doen we verder met 4 dozen. Dankzij Wendy uit Hoboken. In Tienen kan je binnenkort een gasboete krijgen, dat lees ik vanochtend nog, voor onkruid. Controleurs gaan daar namelijk ingezet worden om de voetpaden te controleren. Als inwoner ben je blijkbaar verplicht om het onkruid voor je eigen deur te verwijderen. Als je dat niet doet, kan je dat vanaf volgende maand geld kosten, minstens 100 euro. En blijkbaar staat dat in het politiereglement van heel veel Vlaamse steden en gemeenten. We hebben wel nog nooit gehoord dat daar effectief boetes voor bestaan. Binnenkort dus nieuw in Tienen. Rot, hè, gasboetes. Ik heb er ook ooit eentje gehad. Kleine tip. Toen gemaild. Ik kan niet zeggen wat ik had gedaan, maar ik heb toen gemaild van ik ga het nooit meer doen. Ik moest maar de helft betalen. Dus je kan beargumenteren. En als het een sympathieke ambtenaar is, heb je misschien wel chance.

0: Henry Moody en zijn... In Tiene kan je nu dus een gasboete krijgen voor onkruid voor je deur. Ik heb ooit een gasboete kunnen halveren in prijzen, omdat ik gemaild had naar de gemeentelijke ambtenaar dat ik het nooit meer zou doen. Ik wil niet zeggen wat dat was. Het was niet zo erg. En ik heb het effectief nooit meer gedaan. Dus voilà. Als je ooit een gasboete hebt, gewoon mailen en zeggen, ik ga het nooit meer doen. Wie weet, helpt het. 9, dus veel Belgen hebben de voorbije weken salmonella gekregen, Delphine.
1: Ja, inderdaad. Op 10 augustus liet het voedselagentschap eitjes uit de rekken halen na een besmetting bij een legbedrijf in Geel. En intussen zijn er al 300 bevestigde besmettingen. Dus dat zijn besmettingen op basis van stoelgangstalen die bevestigd zijn. Dus wellicht gaat het om nog veel meer mensen die ziek zijn geworden, die het niet wisten of het niet hebben laten testen. Als jij zou twijfelen of jouw eieren nog goed zijn, dan kan je online de code vinden van de besmette eieren. Of kook of bak ze gewoon, want salmonella krijg je alleen van de rauwe eieren, bijvoorbeeld in chocomoes. En dan nog slecht nieuws voor onze energiefacturen, want de energieprijzen schieten weer de hoogte in. De gasprijs zit nu zelfs op hetzelfde niveau, op het hoogste niveau zelfs, dan 3 jaar geleden. Een gemiddeld gezin betaalt nu net geen 1800 euro per jaar. Dat is bijna 300 euro meer dan als je in juli een contract hebt afgesloten. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten en door de onzekerheid over de voorraden voor deze winter. Wel ook goed nieuws, wie in maart rond de piekprijs een vast contract heeft afgesloten, die heeft een goede zaak gedaan, want de gasprijs is nu al 10% hoger dan toen.
0: Ja, ze zouden gasboetes moeten uitdelen voor de hogere gasprijs. Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Wat krijgen we op Weerzak vandaag?
2: Ja, het wordt vandaag een overwegend droge dag. Toch zeker in het westen en het centrum van het land gaan we het droog houden met wat opklaringen, afgewisseld met wolkenvelden. In de oosten van het land, daar neemt wel de bewolking toe en daar gaat het deze namiddag ook wat regenen. Het wordt best wel warm vandaag met zo'n 24 graden. En dan morgen dan gaan we grijs starten en trekt er in de loop van de voormiddag ook een storing over het land met wat buienperiodes van regen. Maar na de middag blijft het overwegend droog met wat opklaringen. En morgen wordt het toch wel redelijk warm met zo'n 26 graden. Donderdag doen we er nog een paar graden bij, gaan we richting 28 of zelfs 29 graden. Maar met die warmte komt dan ook de onstabiliteit op gang. En dat is iets waar we vooral donderdagavond mee zullen moeten rekening houden. Want dan komen er van over Frankrijk toch een aantal stevige regen- en onweersbuien naar ons toe. Die buien zullen lokaal redelijk fel kunnen zijn. En dan in het weekend, dus vrijdag en tijdens het weekend, is het gedaan met die grote warmte. Komen we uit bij 1, 22 graden. Maar het is toch wisselvallig met af en toe wat regen of een bui.
0: Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welrijk. De Dreef 1 uur en 1 minuut door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Expo en Machelen. Richting Brussel 28 minuten file rijden tussen Zemst en Machelen op de E19. Op de E40 naar Brussel 17 minuten tussen Berchem en Kraaijnem. En richting Antwerpen 16 minuten erbij op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dorothee's Doordenker.
4: Niets is zwart-wit, behalve een panda.

0: topic in Becky G's Sorry Papa. Er komt wat reactie op de doordenker van vandaag.
1: Niets is zwart-wit, behalve een panda.
0: Ja, zijn mensen die sturen. En een zebra is ook zwart-wit. En een koe eigenlijk ook. Dat het een rare doordenker is, zegt Jeske. Juri zegt dat ook. Die zegt, hoorde ik nu net een kudde zebra's huilen. Geen idee hoe dat klinkt, Juri. Je kan het daar zelf vertellen, hè. Vanavond staat Dorothee samen met Maarten. Je kan Maarten en Dorothee ontmoeten in het beachhouse voor een drink vanavond. Dus ga het gewoon even lekker zelf zeggen, hè.
2: Voor welke job sta jij op?
0: Natuurlijk weten. Ik wil weten wat jij van job doet. Het is te zeggen, ik ga het raden aan de hand van de meest gestelde vraag tijdens jouw werk. Dus als jij vertelt aan mensen, dit doe ik van werk, wat vragen zij jou dan? Dat wil ik weten. En vertel mij niet wat je doet van werk, want dan weet ik het al. De meest gestelde vraag over jouw job, die mag nu binnenkomen.
3: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Zaak.
5: Zaak?
4: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Zaak.
6: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be. Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
10: Oh, schat, kijk, die afwerking.
11: Oh, en dat is hier zo stil.
10: Oh, voel eens, het toch niet meer.
11: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
10: Oh.
9: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
10: Oh.
9: Zegt.
12: Oh, Quadro.
13: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Mooi, hè?
1: Zwaaien, Lindsay uit Borchloon. Is mooi, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Suzanne Freek zal wel zijn.
3: Voor welke job sta jij op?
1: Lindsay uit Borchloon. Ik ga proberen raden wat jij doet van werk, hè. Hallo, alles goed daar?
2: Alles goed.
1: Ja, dat is al een heel goed begin. Ik ga proberen raden wat je doet van werk aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw werk. Wat is die vraag bij jou, Lindsay?
2: Je hebt toch veel blije klanten op je werk.
1: Je hebt toch veel blije klanten, dat is wat mensen dan opmerken. Ik krijg 30 seconden om wat ja-nee-vragen op je af te vuren. Ben je klaar?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ik moet denken aan ijsjes, hè, spontaan. Ik weet niet, waarom werk jij in een ijssalon?
2: Nee.
1: Nee, draag je speciale werkkleding op je job?
2: Nee.
1: Oké, okay, werk je op een vaste locatie?
2: Ja.
1: Ja, oké, okay, werk je in een winkel?
2: Nee.
1: Nee, oké, okay, werk je in een kantoor?
2: Ja.
1: Een kantoor, verkoop jij iets vanuit je kantoor?
2: Ja.
1: Oké, okay, verkoop je een voorwerp?
2: Nee.
1: Verkoop je een dienst?
2: Ja.
1: Ah. Ik weet, een reiskantoor.
2: Ja.
1: Ja! Is echt? Ah, oh, zalig. Ja. Amai, Lindsay. Het is de vierde keer deze zomer dat ik er boenk op zit.
2: Allee.
1: Zot zeg. Ja, mensen worden blij van op reis gaan. Tuurlijk, ik verlaat jouw kantoor toch nooit kwaad?
2: Ja, ja, dat is ook. Dat is
1: ja,
2: ook.
1: Het is dat. Wat zijn zo de zotste reizen die je aanbiedt?
2: De zotste reizen, wij doen groepsreizen en we hebben China. Wij hebben eigenlijk overal ter wereld, Amerika, Zuid-Afrika.
1: Kevin.
2: Dus ja.
1: Maar dat, ik dacht dat je zo ging zeggen, doen een all-in. In Tunesië of zo. Ja. Maar echt, nee, maar een groepsreis naar Amerika, naar China, naar waar nog?
2: Europese bestemmingen, Azië, Amerika, Afrika, cruises, ook heel ons sterkpunt. Dus,
1: Allee, Lindsay, zot. Wat raad je mij aan? Ik heb volgende week zelf een week vakantie. Wat kan ik op een week nog even gaan doen? Een reis naar China gaat niet lukken, vrees ik.
2: Een week, ik zou meer zeggen, dan zou ik eigenlijk onze minimaal 10-daagse Zuid-Afrika aanraden.
1: Of is dat voor een week even naar Zuid-Afrika of wat?
2: Dus wij hebben ook sinds kort een lodge daar, dus ook bijvoorbeeld maar de Big Five gaan zien. Hè?
1: De Big Five, hè? Dat zal wel. Is dat realistisch? Een week op 10 dagen Zuid-Afrika, kan dat?
2: 10 dagen, ja. Ja. Dus er zijn verschillende formules, safari en zo. En dat is toch wel mogelijk.
1: Ja, ik begrijp volledig, Lindsay, waarom mensen heel tevreden jouw kantoor buiten stappen. Je bent een heel goede verkoper.
2: Dank u.
1: Bijna overtuigd. Bijna. Mijn kleine moet op 1 september naar school, dus ik denk niet dat dat gaat lukken, Zuid-Afrika. Dus jij daar iets kan fixen, hè? Afstandsonderwijs of zo. Lindsay, fijne werkdag nog, hè.
2: Dank je wel.
1: De vakantie zit erop. Komen mensen nu nog boeken?
2: Oh ja, heel veel boekingen eigenlijk. Het begint nu terug voor 2027.
1: Amai, zo
2: dus
1: goed op.
2: De mensen zijn heel veel op voorhand aan het boeken.
1: Ja, goed op voorhand. Kwestie van die vroegboekkorting mee te pakken, het zal dat zijn. Dit is Thomas Gray, Rumors. Yeah.

heerlijke Rumors bij Q. Het is bijna 9:10. Zot toch? Reis je even naar China, naar Zuid-Afrika, naar Amerika. Kan je allemaal boeken. Misschien toch even overwegen. Of naar Nederland, naar Anouk. Nobody's Wife.

0: Brent die heeft even berekend hoe vaak ik iemand zijn job juist geraden heb deze zomer. 4 op 40. 5%? Nee, 10% blijkbaar. Zie, zelfs daar ben ik niet goed in, Brent. Het is geen goed cijfer, maar goed, ik heb mijn best gedaan. Dat is goed genoeg, hè. Jij moet zo meteen ook je best doen.
1: Verdien Vraag 10.
0: Straks spelen we opnieuw Verdien Vraag 10. Jij kan het antwoord op de 10e vraag keihard winnen. Het was gisteren zo nipt voor Niels uit Overmeren. Die haalde namelijk 9 op 10. Maar ja, het moet 10 op 10 zijn. Denk jij beter te kunnen? Of ben jij een sportieve verliezer? Of gewoon sportief? Stuur dan nu Verdien Vraag 10 in de Q-app. En wie weet speel ik straks met jou. Het antwoord is iets sportief, hè, mannetjes? Zeg het maar.

country is bigger than ever. Dasha, not at this party, back you. Bijna 9 uur. Straks het foute uur, maar eerst Medusa en Bad Memories.

0: Goedemorgen, 9 uur het nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella. Dat zijn enkel de geregistreerde gevallen, zegt het voedselagentschap. Dat liet op 10 augustus eitjes uit de rekken halen na een salmonella-besmetting bij een eierleverancier uit Geel, die eerder ook al een uitbraak kende.
2: We hebben ook in mei al een terugroepactie gehad van dat bedrijf. We hebben toen ook het bedrijf tijdelijk geblokkeerd. Na grondige hygiënemaatregelen zijn dus de 3 niet besmette stallen terug vrijgegeven. Maar is nu gebleken in augustus dat er een ander stal ook besmet was. Het gaat om dezelfde salmonella-besmetting, dus het is eigenlijk een kruisbesmetting tussen de 2 stallen.
1: De codes van de besmette eieren vind je op halen.be. Binnenlandminister Bernard Quentin arriveert rond deze tijd in Sint-Gilles in Brussel na de 6e schietpartij in Brussel vannacht in amper 3 dagen tijd. Je hoort de korpschef van Sint-Gilles.
3: We gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbenders. Dealen van drugs is een lucratieve job. Dat maakt dat zo'n dierpunt er een dag tussen de 50.000 en 80.000 euro kan ombrengen. En dat maakt dat ze proberen plaatsen over te nemen door elkaar te bedreigen.
1: En dus te beschieten. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof om te studeren. Vorig jaar deden een 1/5 minder mensen het. HR-bedrijf Acerta linkt dat aan de strengere regels sinds toen. Zo moet je meer uren per week werken om er recht op te hebben en werd ook de vergoeding verlaagd. Nu nog opklaringen. Na de middag regen in het oosten bij 24 graden. Morgen start regenachtig, na de middag droger 26 graden en donderdag zelfs 29 graden en meestal droog.
0: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe. 30 minuten file rijden op de binnenring. 25 minuten tussen Expo en Machelen. Richting Brussel 18 minuten erbij op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de E40 richting Brussel 11 minuten tussen Bertum en Krainem. Richting Antwerpen sta je 11 minuten stil op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de E17 10 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Ik heb lang gedacht dat salmonella iets lekker was met salm, maar blijkbaar niet. Het is nogal iets fout. Nu ook fout gaan, even spicy als salmonella, de Spice Girls.

0: Kelly Family en Fell in Love with an Alien in het Foute Uur. Raar nummer, hè? Fell in Love with an Alien. Nu vind ik wel, als je soms zo rondkijkt naar de partners van mensen, dat je dat wel begrijpt. Fell in Love with an Alien. Dit is Silver, Turn the Tide in het Foute Uur. Goedemorgen, even helemaal losgaan. Het zal wel zijn op een dinsdag.
1: Het Foute Uur. Proud to be fout.
2: Q Music.

0: Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy in het Foute Uur. Het is blijkbaar PD bij Tiana uit Welle. En ze mag zo meteen ook nog eens meedoen met Verdienvraag 10. Maak dat mee, zeg.
1: Q-Music presenteert het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
0: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 15 minuten. En richting Brussel op de E19, 11 minuten erbij tussen Zemst en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Verdien. Vraag 10.
0: Tijdens Foute Uur doen we altijd van Verdien Vraag 10. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die vandaag gewonnen kan worden. Tiana uit Welle, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Robin.
0: Hallo, hoe gaat het daar? Het is PD, klopt dat?
6: Ja. Ja, de berekeningen toch.
0: De berekeningen, hoe dat? Hoezo?
6: Ja, ja, wij werken bij CLB-groep, loonsecretariaat. Ah. Dus we zijn nu bezig met de loonbrieven op te maken. En volgende week zijn de mensen heel blij, want dan is het PD.
0: Ah, jij betaalt mensen uit. Jij wordt nu vandaag nog niet betaald.
6: Ja, niet van mijn rekening, hè, maar wij maken de loonbrieven en dan worden ze uitbetaald.
0: Ja, ja, ja. Dus dan maak jij ook je eigen loonbrief.
6: Nee,
0: dat mag niet.
6: Nee, oké.
0: Kijk, het kon, hè. Tiana, vakantie zit erop. Voor jou was het een leuke vakantie.
6: Ja, het was heel leuk. Ja, ja,
0: oké. Okay. Het vakantiegeld, is dat op? Is dat opgeraakt?
6: Ja, dat is al even uitbetaald. Ja. Maar op is het nog niet, dus ik heb nog wel wat reserve.
0: Oh, mooi, oké. Okay. Ben je een beetje sportief, Tiana?
6: Ja, toch wel.
0: Dat is ook al goed.
6: Ik ben pas mama geworden, dus moet terug een beetje sportief worden.
0: Oké, okay, en dat kan ook genieten zijn. Hè? Zo je hoofd leegmaken, een beetje sporten. Even weg van de kleine, dat is soms ook goed.
6: Ja.
0: Tiana, jij krijgt zo meteen 10 vragen. Die moet jij binnen de minuut beantwoorden. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die jij kan winnen. Het is iets sportief. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, verdien jij vraag 10. Ben je klaar?
6: Wij zijn klaar.
0: Oké, okay. Ik hoop dat er hulp is. Dat mag, hè. Veel succes daar.
6: Klaar.
0: We gaan erin vliegen. Welke waard is naast topsporter nu ook de nieuwe presentator van... Ja. Welke romige kaas wordt traditioneel gebruikt in tiramisu?
6: Mascarpone.
0: Hoe heet de bekende sneeuwman uit Frozen?
6: Olaf.
0: In welk land vindt u de Taj Mahal?
6: Taj Mahal, ja. India.
0: Hoeveel spelers staan er in totaal op het veld bij een reguliere basketbalmatch?
6: 5, 6, 7, 8, 9, 4, 10, 11, 12.
0: Welke band speelt nu donderdag ons laatste Sunset-concert? Welke acteur speelt Jack Sparrow in de Pirates of the Caribbean films?
6: Johnny Depp.
0: Waarvoor staat de letter T in de afkorting GFT?
6: Tuinafval.
0: Hoe noem je een groep wolven?
6: Roedel.
0: Hoe heet de weefselstructuur in ons lichaam die in het Latijn musculus wordt genoemd?
6: Wolk. Spieren? Wat? We hebben de vraag niet goed verstaan.
0: Maar je hebt het al beantwoord. Hoeveel vragen waren dat?
6: Ah, zitten we er al? Oké.
0: Ik weet niet hoeveel vragen hebben we beantwoord.
6: 10 hopelijk.
0: Ja. Ja, Tiana. Keigoed gedaan. 10 juiste antwoorden. En wie had nog 20 seconden over?
6: Hé, hey, we kunnen eigenlijk nog eens 10 doen als je wilt.
0: Ja, gaan we. Oké, goed. Nee, Tiana. Spieren, dat was het antwoord op die tiende vraag. Wat denk je dat je gewonnen hebt?
6: Ja, het viel net weg, dus we wisten niet goed wat de vraag was.
0: Maar je hebt het wel goed beantwoord. Zal ik hem nog eens herhalen? De vraag was, hoe heet de weefselstructuur in ons lichaam die in het Latijn musculus wordt genoemd? Dat was de vraag.
6: Ik heb spieren.
0: Ah wel, dat heb ik gehoord, dat antwoord. Wat win je, denk je?
6: Ik hoop heel veel spieren, maar dat zal wel niet het geval zijn.
0: Dat zou mogelijk de uitkomst kunnen zijn, want jij krijgt een jaar abonnement om te gaan fitnessen bij gyms, Tiana.
6: Nou, dat is goed. Dat is
0: ja,
6: goed.
0: Maar het is nog stotter, want je weet er niet één, ja. Maar twee, dus je mag iemand meenemen.
6: Ah, we mogen met twee gaan, dat is goed.
0: Ja,
6: dat
0: heb je al iemand zo in je hoofd waarvan je denkt, dat is mijn sportbuddy vanaf nu?
6: Ja, mijn collega zei dat ze op dieet ging, dus ik denk dat zij meegaat.
0: Oké, okay, met z'n tweeën gaan sporten. Ik hou jullie in check, hè.
6: Ja, dat is goed.
0: Als in af en toe laten weten dat het plezant is, want dat is het belangrijkste. Tiana en collega, ja. Hoe heet je collega?
6: Tieneke.
0: Tieneke en Tiana, heel veel plezier bij gyms. Lekker gaan fitnessen.
6: Ja, dank u.
0: Salukes, kei goed gedaan, jongens.
1: Morgen opnieuw. Verdien Vraag Team. Schrijf je in via de Q-app.

0: Q-Fouter Radio. Op DAB Plus, Q-Music van B en in de Q-app. Ben jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Een hele goede morgen. Nieuws van 10 krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Voor gas stijgen ze zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar tijd. En het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
5: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
4: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar of een kleine 300 euro meer dan als je in juli een contract afsloot. Rond deze tijd gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Die zijn al 10 dagen afgesloten door de zware natuurbrand daar. Door die heropening kunnen ook veel winkels en bedrijven in de regio heropstarten. Het natuurgebied van de Hoge Venen blijft wel strikt verboden terrein. De brand is daar wel onder controle. En Frankrijk krijgt 3 nieuwe pretparken in de buurt van Parijs. Dat heeft president Emmanuel Macron bekendgemaakt. Het gaat onder meer over een manga-themapark, over de Japanse reeks Dragon Ball Z. Het gaat om een samenwerking tussen Frankrijk en Saoedi-Arabië. Dat investeert zo'n 6 miljard euro. Wanneer de parken precies opengaan, dat is nog niet bekend. Nu nog opklaringen. Na de middag regen vanuit het oosten, 24 graden. Morgen start regenachtig, dan na de middag droger en 26 graden. En donderdag wordt dat 29 graden en meestal droog.
0: Alright. Ideaal voor het Sunsetconcert van Bazaar. Ondertussen 6 files op de Vlaamse snelwegen waar hij meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat op de Brusselse buitenring tussen La Hulpe en Welriekende Dreef. 11 minuten bijtellen. Ook op de binnenring 10 minuten bij vanaf Expo tot Vilvoorde Koningsloo. Richting Brussel dan, E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. Een file van 8 minuten. Als je onderweg bent richting Antwerpen, E313 tussen Randst en Wommelgem, 6 minuten bij. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland. Ook 6 minuten extra. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de E429 vanaf Tubeke tot Bergse Steeweg 5 minuten bij. Op andere plaatsen kan je ook tijd verliezen, maar sowieso minder dan 5 minuten.
6: Matthias van den Bulke.
0: Dinsdag 25 augustus met Ricky Martin, Justin Bieber en ook de mannen van Swedish House Mafia passeren de revue.

0: En in het kingdom van de Q-top 40 staat hij op een knappe vierde plaats. Cameron Whitcomb. Zeg, we moeten heel snel zijn met de zomerse schijven vandaag.
1: Ja, echt waar.
0: Want deze voormiddag is het nog droog, maar na de middag wordt het wisselvallig. Met vooral buien in het oosten. Dus bij deze, Ricky Martin op je radio.

0: en haar treinrit naar Boston. Ze zou er ongeveer 20 uur over doen, blijkbaar, om in Londen te geraken. Een serieuze treinrit vanuit Boston. Ook twee Flixbussen zou ze moeten nemen. Ik heb het even opgezocht, hoor. En dan is ze in het Canadese Londen, voor alle duidelijkheid. Ze moet de grens van Amerika oversteken naar Canada. En het Canadese Londen, dat is ook het Londen van Justin Bieber. Daar is de man geboren en je hoort hem zo meteen bij Q.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute superdringend, doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat zijn een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voor. Voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: Hallo, Kevin hier van Prikken Tik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikken Tik twee duvelpacks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Oh, ons cv-fotoboek is er.
12: Mag ik eens kijken?
11: Wauw. Oh, weet je dit nog?
12: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
13: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
14: Go Yellow!
15: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
11: Wat? 3?
15: Yep, info op telenet.be.
16: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
17: Wat? 150 baht?
16: Schat ik, dat is 4 euro.
17: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
16: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
19: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
20: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea. De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
21: Q.

Justin Bieber is geboren in Londen. Niet in Engeland, maar het Canadese Londen. Je hebt daar ook een Londen. En je hebt zo nog steden wereldwijd die dezelfde naam hebben, maar op een andere plaats liggen, zoals Cambridge, Birmingham, Richmond, Newcastle. Die liggen dan zo oftewel in de VS, maar ook in Canada, ook in Engeland.

0: Het is de nieuwe single van Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Repeat of niet?
0: Het is een rustig, mooi liedje volgens Thomas uit Antwerpen. Mooie stem ook van Sienna Spyro. Peggy Deinze die zegt, ook een repeat van mij, Matthias, laat maar nog eens doorgaan. Kenta uit Riemst is een grote fan. Ze stuurt elke keer als ik ze draai. Fantastische zangeres, ze geeft haar telkens weer kippenvel. Steven uit Leden die zegt, afgekeurd wegens te saai. Ja, voilà, oké, dat is duidelijk, Steven. Lisa uit Engelmünster vindt het ook niet zo mooi, ze heeft het niet gestuurd. Karin uit Braschaat die zegt dan weer, golden buzzer, repeat. Stel je voor dat we ze dan zomaar één keer draaien in repeat of niet. Zo, en dan gewoon de golden buzzer, klaar, gepasseerd. En dan niet meer, dat is ook eigenlijk niet zo tof. Nee, laat maar gewoon nog zoals het gaat eigenlijk, vind ik, Karin. Tamara uit Herdenstad, die heeft iets anders gestuurd, dat is voor zometeen. Stefanie uit Tongeren heeft ook een repeat gestuurd. En Christina uit Zemst ook, dus het is een absolute repeat voor Sienna Spyro. Ze gaat door, je hoort ze terug bij Joren en Naomi. Tamara stuurde trouwens dat je ook in België twee Nieuwerkerkers hebt, bijvoorbeeld. Je hoeft het niet zo ver te zoeken, steden met dezelfde naam. Je hebt ook twee keer Tielt, dacht ik. En twee keer Aalst. Ah ja?
2: Ja.
0: De stad Aalst, ja, het Aalst dus. En je hebt ook een dorp in Limburg.

0: as a Love Generation. Je hebt blijkbaar ook twee deurnes, volgens Jeroen uit Antwerpen. Je hebt een deurne bij Antwerpen, je hebt een deurne bij Diest. Shaunsey uit Capelle op den Bosch, die heeft ook gestuurd dat je twee keer een ruisbroek hebt in België, dat wist ik niet. En Michel uit Zele die zegt, pas op, je hebt ook heel veel Belgische steden, allee, de naam van Belgische steden, in Amerika. Bijvoorbeeld, je hebt een Antwerp in Ohio blijkbaar, je hebt een Brussels in Illinois. We hebben dat even opgezocht en dat klopt effectief. Ja, Michiel is een zeer slimme man. Goed, ondertussen de files, want het is bijna 10:30 geworden. En er zijn vier plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring staat de langste file op de buitenring tussen La Hulpe en Belrik in de Dreef. 18 minuten bij. Richting Antwerpen vertraag je op de A12. 5 minuten extra vanaf het knooppunt Kleine Laan, Kontigse Steenweg tot in Wilrijk. En richting Brussel op de E40 vanaf Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe ook 5 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog een kleine file van 5 minuten. Vanaf Sint-Anna-Likkeroever tot Antwerpen-West. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
0: Goedemorgen.

0: Hij telt massa's af naar nu vrijdag. Alex Warren. Want vrijdag komt zijn tweede album eraan, Wild Child. En vandaag komen Maarten en Dorothy.
1: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Straks komen Maarten en Dorothy op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
2: Q Beach House, maximum summer.
3: Hey, mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
4: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
3: Oké.
2: Q Sounds. With
5: you. Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
5: Nee, geen maar. Wat blieft?
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Yeah, max.

0: verwarrend wel voor truckchauffeurs, denk ik, die steden met dezelfde naam, of toch bijna dezelfde naam, Stefanie stuurt bijvoorbeeld ook. Je hebt een Tielt en je hebt een Tielt-Wingen. En Tielt ligt vlakbij Wingenen. In West-Vlaanderen, ja, dat klopt inderdaad.
1: Zie, voilà, dat is toch mega verwarrend. Ah.
0: Kort slot. Vandaag staat er van alles te gebeuren aan het Q Beach House. Details krijg je zo meteen, maar eerst maken we plaats voor de Q-topschijf. En die krijg je na deze geweldige classic van U2.

komt nog een goede tip binnen van Bjorn uit Jabbeke. Als beginnend chauffeur altijd kijken naar de postcode. Dan kan je zeker geen fouten maken. Ga je je niet vergissen tussen steden met dezelfde naam. Of praktisch dezelfde naam. Goeie bal, Bjorn, zeker wel. Je hebt gelukkig wel maar één Oostende. Je kunt eigenlijk niet missen. Maximum Summer. De stad aan zee met op het strand het Q Beach House. Tussen de Termoy Palace en het casino. Je kan ons eigenlijk echt niet missen. Een grote rode Q staat er ook op het strand. En het wordt vandaag weer een leuke, drukke dag aan het Q Beach House. Maarten en Dorothee die komen langs met nieuws. Ze hebben sowieso nieuws. Iets met een verhuis. Maar meer weet ik ook niet. Dus het is iets heel mysterieus. Je gaat het straks wel ontdekken. Deze namiddag komen ze langs bij Joren en Naomi. En we hebben ook weer voor live muziek gezorgd vandaag.

0: weer een fout gemaakt. Hé. Er is blijkbaar toch nog een Oostende ergens in de wereld, niet in België, maar in Argentinië volgens Jan. En we hebben dat opgezocht en het is affirmatief. Het klopt, er is een Oostende in Argentinië.
1: Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds. With you.
3: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Zometeen Shakira, eerst het nieuws van 11 met Delphine.
4: Een goeiemorgen. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van 76,5 miljoen euro. Dat is een derde meer dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector.
5: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
4: De gemiddelde gamer in ons land gamet zo'n 8,5 uur per week. De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Voor gas stijgen ze zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar. En dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
6: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
4: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar. En de dieselprijzen die dalen dan weer. Een liter diesel aan de pomp wordt morgen een goede 7 cent goedkoper. Je betaalt dan nog maximaal 2,24 euro. Ook stookolie wordt goedkoper. Ook dat komt door de schommelingen op de internationale markt door de oorlog in het Midden-Oosten. Nu nog opklaringen, maar na de middag regen in het oosten. 24 graden vandaag. Morgen start regenachtig, dan na de middag droger bij 26 graden. En donderdag 29 graden en meestal droog.
0: En geen files waar je meer dan 5 minuten verliest. Olé! Cupid
1: House. Matthias van den Bulke.
0: Een heerlijk meezingen zometeen met Clouseau. Maar eerst vieren we 10 weken Shakira op nummer 1 in de Q Top 40.

Mechelen maakt zich klaar voor 4 dagen Maanrock vanaf donderdag. En Clouseau staat daar op het groot podium nu vrijdag. Ideaal, hè? Je kan de vrijdagavond gaan kijken naar Maanrock voor Clouseau. En de donderdagavond kom je naar Oostende. Concert. Ja, ze hebben al serieus kunnen oefenen zondag op Pukkelpop, maar daar werd er serieus gesprongen tijdens Goud. Maar dat was ja op toch wat iets verharde ondergrond. En ik denk dat de mannen van Bazaar ja, en het publiek nog beter gaat kunnen springen hier op het strand van Oostende. Nog harder kunnen springen. Donderdagavond is het zover om 8 uur 's avonds. Dan begint Bazaar aan hun Q-Sunset concert. Je bent zeer welkom op het strand hier aan het Q-Beach House. Het strand is groot genoeg, dus er is sowieso plaats genoeg. Je gaat plaats genoeg hebben om te shaken, om te dansen, om te springen. En het zit ook zo dat je heel exclusief als VIP kan komen naar het concert. Want bij Jore en Naomi kan je deze week een golden ticket scoren. Niemand Bob, dat is al een belangrijke. Want jij plus 3 vrienden mogen hier blijven slapen aan zee. En jullie krijgen ook de beste plaatsen, happekes, drankjes, alles erop en eraan. Dus ik zou het wel weten. Luister straks tussen 4 en 7 naar Jore en Naomi. En dan ga jij en 3 vrienden misschien als VIP naar het laatste Q-Sunset concert van deze zomer. Deze mannen zorgden voor het laatste tot nu toe. De Bausa en Lose Myself.

0: K-popster van BTS My Universe. Wat een geweldig single. Ondertussen 11:15. Zometeen krijg je Hathaway en What Is Love. Maar eerst de nieuwste van Taylor Swift.
1: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
5: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
4: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
5: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Lotto is op zoek naar billen.
7: Billen?
6: Die op designmeubelen willen zitten.
7: Oh ja.
6: In een dure onderbroek.
7: Oh, ik wil dat.
6: Eventueel met een trampstamp erboven.
7: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
8: Cécile.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
11: Oh, schat, kijk, die afwerking.
12: Oh, en dat is hier zo stil.
11: Oh, voelt het? Het tocht niet meer.
12: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
11: Oh.
10: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
11: Oh,
10: zegt.
13: Oh, Quadro.
14: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: De duetten van de afgelopen jaren. Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile. Moet je ook proberen? Allee ja, je gaat het niet meer weten, maar bon, goed. Die With A Smile. Ondertussen is het bijna 11:30. En goed nieuws als je onderweg bent. Bijvoorbeeld naar het Q Beach House. Je verliest nergens meer dan 5 minuten in de file.
1: Matthias van den Bulke.

0: Q-Music presenteert
1: Q-Beach House, zijn we klaar?
0: Het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q-Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Q-Sunset, ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Het nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
10: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh,
10: Lidl, dat kan tellen.

0: Olivia Dean en haar hit So Easy bij Q-Music. Het is bijna 11:40. Ja, straks vanaf 12:00 kan je ijsjes met Kriekenpot komen proeven aan het Q-Beach House in Oostende. Nog tot 4:00 kan je die ijsjes lekker naar binnen spelen. Mijn favoriet qua ijs is eigenlijk altijd stracciatella. Als ik een gelato ga eten, binnen of buitenland, het maakt niet uit, op de dijk of ergens anders, dan is het altijd een stracciatella en dan is de andere bal een andere. Een specialeke. Eentje dat ik nog niet vaak geproefd heb. En bij deze kan dat bijvoorbeeld Kriekenpot zijn. Dat is eigenlijk dus een ijsje met krieken. En dat is hetgeen wat ik super graag eet als fruitkrieken. Dus ik denk als ijs kan dat ook niet meer staan waarschijnlijk. Ijs met krieken kan je nog komen proeven tot 4:00. Het kan alleen maar goed zijn, denk ik dan.
1: Oh, Kriekenpot met kip, Kriekenpot met pannenkoeken, Kriekenpot met wafels, Kriekenpot met pudding. Dat is ook goed. Q-Music.

hebben er veel favoriete ijsjes binnen in de Q-app. En we gaan die straks overlopen. En Jasper die vraagt, wanneer begint Aaron Blommaert straks aan zijn mini-concertje? En wel, Jasper, dat is straks rond 5 uur. Dan mag je hem hier verwachten op ons terras. En gaat hij live voor jou zingen.

is uit Malle. Die was gisteren in de Efteling en die is daar voor een klassieker gegaan. Een Dame Blanche. Oh, zo'n goede Dame Blanche. Ja, dat is ook goed, hè. En affogato, dat is ook heel lekker. Dat is een bol crème, vanille, met dan een espresso shot over. Dat is ook goed als je bent gaan eten s'avonds en je wilt nog een dansje placeren. Goed tegen het

0: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: Afstandsonderwijs. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Goedemiddag, het is 1 over 12. Delphine heeft nieuws.
5: Goedemiddag. In Omnij is weer een grote zoekactie bezig. Vlakbij Dinant werd gisteren mogelijk het lichaam van de vermiste 5-jarige Timeo gevonden. Een autopsie vandaag moet dat nog bevestigen. Maar Timeo verdween in juni met zijn vader. En die hopen ze nu ook te vinden, zegt collega Demi van den Ede ter plaatse.
6: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen. En ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje tips te geven aan de speurders.
5: De Vlaamse gamingsector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van 76,5 miljoen euro. Dat is een derde meer dan 2 jaar geleden, volgens de jaarcijfers van de sector.
7: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboardgame. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboardcommunity die blijven activeren.
5: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet 8,5 uur per week. En in Nederland is het vanaf vandaag goedkoper om de trein te nemen net buiten de spitsuren. Er bestond al een daltarief voor 9 uur 's morgens en na 4 uur 's namiddags. Ook in de randspits krijg je nu 30% korting en hoe eerder je boekt, hoe goedkoper. Vanmiddag kans op regen, behalve bij jullie aan de zee, Matthias. 24 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger en 26 graden. En donderdag blijft het droog en 29 graden.
4: En voilà, dat is, ja, dat is simpel. Hè. Gewoon naar de zee komen vandaag als je vrij hebt. Dankjewel, Delphine. Er zijn geen files op dit moment, maar ik krijg hier heel veel dezelfde vraag in het Q-Beach House en ook via de Q-app. Al echt meer dan 10 dagen eigenlijk. En Matthias, is ze al bevallen? Ons Emma. Ja, Vincent Virus en Emma Salde die verwachten dus een Q-baby. En ik moet zeggen, het kan wel voor elk moment zijn. Q-Beach House. Matthias van den Bulke. Maar voorlopig nog geen witte rook. Maar mocht ze nu bezig zijn, een extra push. Dankzij haar grote idol Harry.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Ja, ze gaan blijkbaar iets doen met een verhuis. Dat weet ik. Dat heeft onze Maarten al verklapt. Maar wat ze precies gaan doen, Maarten en Dorothee, vanaf volgende week, ja, dat gaan ze straks komen vertellen bij Joren en Naomi. Ze komen langs, Maarten en Dorothee, tussen 4 en 7 aan het Q Beach House. Dus mocht je toevallig deze namiddag naar Oostende afzakken, dan kan je eens een praatje slaan met Maarten en Do of gewoon eens op de foto gaan. Altijd leuk. En ze komen niet met lege handen. Ze komen dus met nieuws over een verhuis. Ja, dat is het. Ik weet wat het is. Ik ga eerlijk zijn. Maar ik ga niet vertellen wat het is, uiteraard. Ik mag niet. Ja, ze biedt zijn Maarten en Dorothee kwaad. Dat willen we niet. Zeker Dorothee wil ik niet op mijn kap. Ik denk dat hij heel kwaad kan zijn. Dat is waar. Maar dus, Maarten en Dorothee, straks bij Joren en Naomi. En ze komen niet met lege handen. Ze trakteren. Ze trakteren met Liefmans. En Liefmans 0.0. Voor mocht je met de auto zijn vandaag. Dus voor ieder wat wils. En die zijn echt doorslessend.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House. Met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Q sounds better with you.
3: Q Music.

0: Zometeen krijg je Ella Langley bij Q Music en ik hou echt van haar vibe. Na de zomerhit van exact 10 jaar geleden.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
2: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel just?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
12: Yellow.
13: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
14: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
13: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
15: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
16: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Weet je hoe oud deze is? 10 jaar. Jawel, 10 jaar. Crazy. Het was de zomerhit in het jaar 2016. Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Vorige week Q-top schijf, deze week hoogste nieuwe in de Q-top 40. Ella Langley.

0: te zalig op de baan.
1: Ja.
0: Tenzij je op de Antwerpse ring staat. Richting Nederland staat er een kleine file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar doe je 7 minuten langer over dat traject. Maar op alle andere plaatsen is het mega chill. Kan je echt vlot doorchasen.

0: Nico en Vince en Am I Wrong? Anne is nog altijd aan het bekomen van Pukkelpop. Waarom, dat hoor je zo meteen.
1: Guess the summer song.
0: Eerst mag jij raden welke zomerhit we zoeken deze middag. Het jaar krijg je sowieso van mij. En jij moet raden welke artiest en nummer ik zoek. Het jaar is dit jaar, het jaar 1996. Ik was nog te jong om mij te herinneren. Ik was toen 4, dus ja, dan kun je stappen. Dan kan je dansen, kan je shaken. Dus ik heb sowieso op het nummer staan shaken als klein manneke. Als jij het wel herkent, als jij wel al oud genoeg was, dan mag je naam en uitvoerder doorsturen via de QR.

0: Q-Music. Q-Music! Er is altijd iets te beleven aan het Q-Beach House. Straks komen Maarten en Dorothy op bezoek. Yeah. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
1: Q-Beach House! Maximum summer!
2: En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee!
2: Sst,
3: mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké.
1: Q-Sounds. With you.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
5: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nog voor je kan denken,
9: pas op voor die borduur.
8: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
9: kan dat nu niet doen.
8: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor,
9: een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En krijg ik roze blokjes?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
13: Oh, dat is hier zo stil binnen.
14: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
15: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
16: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
15: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
17: Hey, Matthias. Hallo. Somber, zo fantastisch. Je wilt het niet weten. Ik ben nog aan het bekomen. Ik leef nog altijd op een roze wolk. Die moet je gewoon zien.

ben zo aan het balen dat ik zondag niet meer ben gaan kijken naar Somber op Pukkelpop. My body isn't ready. Ja, hij was geweldig. Ik heb filmpjes gezien, hij was fantastisch. Guess the summer song. Maar het was uitverkocht, dus ja, ik kon er niet meer bij zijn. Jij moet raden elke middag welke zomerhit we zoeken. Van mij krijg je het jaartal uit welk jaar dus de hit komt. Vandaag 96. Soms krijg je er ook nog een verhaaltje bij dat ik nog maar 4 was en er wel op kon shaken, maar het mij niet meer herinneren.

0: Kev. We luisteren naar Cindy.
1: Wake me up van Ace of Base.
0: Nee, het is niet Ace of Base. We zochten iets anders. Sandra, eens proberen.
2: Mr. President met Coco Jumbo.
0: Ja, dat is helemaal juist, Sandra. Ik vind het wel jammer dat je niet gezongen hebt. Dus de volgende keer, Sandra, wel inzingen, oké? Okay? Ja, please. Is goed. Nick wist het ook en Gianni wist het ook.
3: Ja, Coco Jumbo, ja.
0: Dit is Mr. President en zijn Coco Jumbo.

0: David en Born with a Broken Heart. Straks meer schoon volk op ons terras. Aaron Blommaert, die zingt om 5 uur live. Ja, Vincent van Geel dacht al dat het over hem ging.
1: Ik dacht echt dat het over mij ging.
0: Schoon volk, ja, heel schoon volk tussen 1 en 4 ook, absoluut.
2: Jawel.
0: En we gaan het concertje van Aaron Blommaert zeker ook meepikken op je radio. En we krijgen nog bezoek. Maar dat gaat Vincent in geuren en kleuren aan je vertellen. De hottie. Cue music, cue music. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt, of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Delphine.
6: Goedemiddag. In Sint-Gilles zijn 2 verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie van Brussel nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gilles overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over al die schietpartijen. Die zijn wellicht gelinkt aan het drugsmilieu. In Onnet bij Dinant is weer een grote zoekactie bezig. Gisteren werd daar mogelijk het lichaam van de vermiste 5-jarige Timeo gevonden. Een autopsie moet dat nog bevestigen. Maar Timeo verdween in juni met zijn vader en die hopen ze nu ook te vinden, zegt collega Demi van den Ede ter plaatse.
7: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje tips te geven aan de speurders.
6: En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl en Close. Die laatste werd ook echt genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook een Oscar-nominatie krijgt. Bij ons komt de film in oktober in de bioscopen. Blijft meestal droog vanmiddag bij 24 graden. Morgen start regenachtig, na de middag dan droger 26 graden. En donderdag zelfs 29 graden en meestal droog.
5: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, daar verlies je 11 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment dus minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
5: Op Kamp met de Giro was er altijd een bezoekdag. Wel, ik heb vandaag bezoekdag in het Q Beach House. Ja, heel veel zin in, hoor.

Misschien herken je dit. Je bent voor een tijd in het buitenland. Je bent op Erasmus bijvoorbeeld. Of je bent op kamp met de jeugdbeweging. Of je bent in een ander land gaan wonen. En plots krijg je bezoek van het thuisfront. Van je zus, van je broer of van je ouders. Van je lief. Dat is wat ik vandaag ga meemaken. Ik ben nu alweer een tijdje in Oostende. En vandaag krijg ik bezoek van mijn lief. Van Dorothee. Ze komt straks rond 2:30 en dan geef ik haar uiteraard een

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute superdringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Lotto is op zoek naar billen.
5: Billen?
4: Die op designmeubelen willen zitten.
1: Oh ja.
4: In een dure onderbroek.
1: Oh, ik wil dat.
4: Eventueel met een trampstamp erboven.
1: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
6: C-c-man.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
13: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
14: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.

0: Q-Music.
1: Q sounds better with you.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vincent's moeder die hem gebaard en opgevoed heeft.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor en nooduitgang. Het begin van de zomer lijkt al jaren geleden, maar toen stond Meteor dus op ons podium voor het allereerste Sunsetconcert. En overmorgen is het aan Bazaar voor het allerlaatste Sunsetconcert. En nu maken we even een uitstap naar de Noorderburen, naar het land van karnemelk en bitterballen.

Zometeen Material Lover van Sienna Spyro. Het is half twee, een heel erg goede middag. Er staan vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 13 minuten.

0: Richting Gent file rijden tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 7 minuten extra. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 5 minuten. Op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Zelzaten-Oost 5 minuten. En ook nog eens 5 minuten richting Zelzaten tussen Scaldenstraat en Gent-Zeehaven. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Maximum Summer. Vincent van Geel.

Sienna Spyro en Material Lover, de zus van mijn petekind, is 14 jaar. En nu mag je 3 keer raden van welke artiest ze fan is. A. K3, B. Camille of C. The Red Hot Chili Peppers. Het antwoord hoor je zo meteen.

0: Q-Music presenteert Q-Pictures het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
1: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum Summer. Q Music.
2: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoopman!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is zijn cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoopman! Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
5: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Het nieuwe schooljaar begint!
12: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
13: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
11: Oh,
13: Lidl, dat kan tellen.

mijn petekind heet Annalie, 14 jaar. En gisteren zei Annalie, ik ben er zeker van dat ik 40 liedjes van Michael Jackson kan opsommen. 14 jaar, en dat heeft ze dan ook gedaan. En ik vroeg haar waarom ze fan is van Michael Jackson. En ze zei, omdat de muziek vroeger beter was. En ze zei ook nog, mijn favoriete band, die treden nooit meer op. Ik zal het je vertellen, op haar lijstje staan Avril Lavigne, Green Day, Blink-182, The Cure, Novastar. En ook deze band, The Red Hot Chili Peppers. Dus dit is speciaal voor de zus van mijn petekind, 14 jaar en fan van de Peppers.

0: It is true, I'm still in love with you.
1: Dean Lewis. Ik had het daarnet over de Red Hot Chili Peppers. De zus van mijn petekind is 14 jaar en grote fan. En ze vindt het heel jammer dat ze die misschien nooit live zal kunnen zien. Maar 3 jaar geleden stonden ze nog op Rockwerchter. Maar ja, toen was ze nog maar 11 jaar. Dus misschien volgend jaar. Rockwerchter heeft alleszins al de data bekendgemaakt. Van 1 tot en met 4 juli 2020.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: 2 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Delphine.
6: Een goedemiddag. Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onij bij Dinant, dat schrijft Sud-Info. Gisteren is daar het lichaam gevonden van een kind en nu zou het gaan om een volwassene. Mogelijk de kleine Timeo en nu zijn papa, die 2 maanden geleden vermist raakte. Collega Demi van den Eten.
7: Er zijn wel sterke aanwijzingen dat tweede lichaam dat gevonden zou zijn, dat dat die vader is. De procureur des Konings die gaat hier zo meteen toekomen. Die gaat ons dan meer informatie kunnen geven over wat er hier nu net gevonden is.
6: In Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden tijdens werken vlak aan de E34 en de R4. Alle verkeer ligt daar momenteel stil. Wie in de 800 meter daar rond woont of werkt, moet tijdens de ontmanteling binnenblijven. In Sint-Gilles in Brussel zijn 2 verdachten opgepakt voor de schietpartij van vannacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen in Brussel. Maar volgens binnenlandminister Quentin is de overheid de grip op de situatie niet kwijt.
8: We moeten nog meer mensen daarin steken. Maar het is ook belangrijk om misschien meer te communiceren over de resultaten van de onderzoeken. Er is een persconferentie van het parquet op vrijdag om te tonen dat we de controle niet verliezen. We hebben nog het controle op het terrein.
6: En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is na Girl and Close al de 3e keer dat ons land voor een film van Dont kiest. In januari weten we of Coward ook echt een Oscar-nominatie krijgt. Meestal droog vanmiddag, 24 graden. Morgen start regenachtig, na de middag dan droger en 26 graden. En donderdag meestal droog en 29 graden.
5: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file, die staat richting Brugge. Op de E34 tussen Kemzeke en Zelzate-Oost, daar verlies je 20 minuten. Richting Antwerpen, file rijden op de E34 tussen Nieuwbrug en de Kennedylaan. Daar verlies je 20 minuten. Ring rond Gent richting Zelzate. Files tussen Scaldenstraat en Gent-Zeehaven 19 minuten. Tussen Riemse Steenweg en Zelzate-West 1 kwartier. Tussen Zelzate-West en de Beneluxlaan 7 minuten. En tussen Evergem Steenweg en Wippelgem 5 minuten. Richting Mariakerke tussen Wippelgem en Wondelgem 12 minuten. En tussen Zelzate-Oost en Beneluxlaan 9 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Q Beach House. Vincent van Geel.
5: Welkom in het Q Beach House in Oostende. Elke dag open van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Nog tot en met komende zondag.

Lana Del Rey met videogames. Maar je kan natuurlijk niet de hele dag gamen. Je moet af en toe naar buiten. En een plezant spelletje om te spelen is taarten gooien. En ik ben blij dat ik in een land woon waar een van de belangrijkste nieuwsberichten van de dag is: bekendste taartengooier van ons land overleden. Prachtig. Nou, op zich uiteraard een droevig nieuwsfeit, maar dat ik in een land woon met iemand die vooral bekend was als een taartengooier, dat vind ik prachtig. Noël Godin uit Brussel, hij deed dat natuurlijk niet zomaar, hij deed dat als een soort van protest. Zijn bekendste slachtoffers waren Nicolas Sarkozy, op dat moment president van Frankrijk, en Bill Gates, de oprichter van Microsoft, die hebben allebei van hem een taart in hun gezicht gekregen. Het was een protestactie, maar dan wel een heel erg lekkere. Altijd jong blijven, forever young. DJ Licious en Milo zijn dit.

0: donderdag, vrijdag, maandag en dinsdag. En daarna stopt ze voor onbepaalde tijd met optreden. Ze heeft genoeg van de publieke aandacht. Zometeen Criss Cross Amsterdam.
1: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Straks komen Maarten en Dorothy op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
2: Q Beach House. Maximum summer.
3: En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
4: Nee.
5: Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas zeggen.
3: Oké.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: Vindt de vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op Aldi.be. Aldi, altijd slim.
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
14: Q Music.
15: Q sounds better with you.

0: babe.
1: Milenka uit Aarschot zegt in de Q-app: hey Vincent, ben je nu alweer aan het eten? Ja, er waren hier heel vriendelijke mensen en die hebben mij op bitterballen en mini-loempia's getrakteerd. De volgende band zal nooit meer optreden, vind ik heel erg jammer. Hebben ze 2 jaar geleden aangekondigd. Steven Tyler heeft stemproblemen en dus werd hun afscheidstournee afgelast. Aerosmith bij Q. Q Music.

1 over half 3 met Pink. Zometeen Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de ring rond Gent richting Zelzaten. Daar staat een file tussen Scaldenstraat en Gentzeehaven, verlies je 39 minuten. Tussen Riemse Steenweg en Zelzaten-West 21 minuten. En tussen Zelzaten-West en Beneluxlaan 10 minuten. Richting Mariakerke file rijden tussen Wippelgem en de Everse Steenweg. Verlies je een kwartier. Richting Brugge, file rijden op de E34 tussen Kemzeke en Moerbeke, verlies je 24 minuten. En richting Antwerpen, file rijden op de E34 tussen Nieuwbrug en de Kennedylaan, daar verlies je 24 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment

Een liedje dat begint met maandagochtend in mijn hart. Dan weet je misschien al over welke hit het gaat. En maandagochtend zit effectief in mijn hart. Want niet alleen is maandagochtend de laatste ochtend van de zomervakantie. Het is ook de ochtend waarop je mij opnieuw zal horen tussen 4 en 6, nog voor de ochtendshow van Maarten en Dorothee. Voor de mensen die echt vroeg opstaan of echt...

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Nog voor je kan denken,
2: pas op voor die borduur.
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Dus ook voor klanten?
9: Yep, go for info naar telenet.be.

maandagochtend in mijn hart, want vanaf maandagochtend hoor je me weer tussen 4 en 6, nog voor de ochtendshow van Maarten en de Europee. En elke vrijdagnamiddag hoor je hier bij Q de Q Top 40. En dat blijft ook zo vanaf september. Elke vrijdag tussen 1 en 4 de 40 populairste hits van het moment. En de sterkste stijger afgelopen week, die steeg maar liefst 14 plekken. Dat is veel, hè, van nummer 26 naar nummer 12. Cat's Eye is dan ook ontzettend populair. Ik weet dat bijvoorbeeld Steffi Mercy heel grote fan is. En ze komen in september naar ons land, naar de AFAS Dome. Dus daar zal Steffi misschien ook wel bij zijn. Animal van Cat's Eye is de sterkste stijger in de Q Top 40. En die hoor je nu bij Q Music.

Alanis Morissette. Nederland heeft nu al besloten om ook volgend jaar waarschijnlijk niet mee te doen met het Eurovisie Songfestival. Ze deden vorig jaar ook al niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Vijf jaar geleden was er nog niks aan de hand en toen heeft deze Nederlandse DJ opgetreden tijdens de pauze van het Songfestival. Dat ging toen door in Rotterdam. Dit is

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds. With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: 3 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Serafien.
6: Goedemiddag. Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onet bij Dinan. Dat schrijft Sud-Info. Het zou gaan om een volwassene. Mogelijk gaat het om de vader van de kleine Timeo. Gisteren werd er ook al het lichaam van een kind gevonden, mogelijk dus Timeo. Maar dat moet nog bevestigd worden. Collega Demi van den Ede is ter plaatse.
7: De autopsie die is aan de gang. Er zou al onderzoek en vaststellingen gebeurd zijn door een forensisch patoloog. Dat is een wetsdokter die onder meer de doodsoorzaak achterhaalt, want ook die kennen we nog niet. Was die jongen al gestorven? Hoe lang? Dat zijn allemaal vragen waarop we nog geen antwoord hebben.
6: In Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gebeurde tijdens werken vlak aan de E34 en de R4. Al het verkeer ligt daar voorlopig stil. Er geldt een perimeter van 800 meter. En wie er woont of werkt, moet tijdens de ontmanteling van de bom binnenblijven. In de Ronde van Spanje zijn de renners daarnet begonnen aan de vierde rit, een bergetappe. Het is een korte rit van iets meer dan 100 kilometer van en naar Andorra. Maar het wordt wel pittig. Vanaf de start gaat het meteen bergop. In totaal staan er 4 beklimmingen op het programma. Tadej Pogacar rijdt in de rode rijderstrui. Wout van Aert staat tweede. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden.
5: Er staan vooral veel files op de ring rond Gent. Serafien zei het daarnet al, dat is uitzonderlijk. Maar er is daar dus bij werken een vliegtuigbom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Dus daar is veel hinder uiteraard, want die bom die moet daar zo snel mogelijk weg. Dus er staan files op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Scaldenstraat en Gent Zeehaven. Daar komt een half uur bij. En tussen Riemse Steenweg en Zelzaten West 16 minuten. Richting Mariakerke tussen Wippelgem en Evergemse Steenweg 19 minuten extra. Tussen Zelzaten Noord en Beneluxlaan 13 minuten en tussen Zelzaten West en Riemensteenweg 12 minuten. Richting Bruggen op de E34 ook een file tussen Kemzeke en Moerbeke, daar verlies je een half uur. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment dus minder dan 10 minuten.
0: Vincent van Geel.
5: Zometeen Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, eerst met de Jeep door het oerwoud van Alok.

Maarten en Dorothee zijn aan het QB-chouse en ze willen met iedereen op de foto en het is heel maf hoeveel mensen er zijn afgekomen. Zometeen heb ik een do-tip voor dit weekend. Het is een soort van Tomorrowland, maar dan met een pastoor op de mainstage. En ik blijf even in de christelijke sfeer met de Maagd Maria. Dit is Madonna en Frozen.

Madonna en Frozen bij Q-Music. In de abdij van Maritsu in de provincie Namen is er dit weekend een soort van Tomorrowland. Maar dan met een pastoor op de mainstage. Een DJ-pastoor. Pastoor-DJ dan. En de paters van de abdij organiseren dus een technofestival. En ze zeggen, als we de jongeren niet naar de kerk kunnen brengen, dan brengen we de kerk wel naar de jongeren. Ja, techno in een abdij met een glas bier in de ene en een stuk kaas in de andere hand. Ja, maar die paters die weten wat ze

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man!
7: Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht
8: je
5: eigenlijk,
8: droomhuis
5: ja.
8: Staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Oh, het is weer zover.
13: Alex?
12: Terug naar die lange meetings.
13: Je staat op mute, Alex.
12: Terug naar die eindeloze lessen.
14: Aandacht, alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Kom ook koken.
17: En? Wat wordt het vandaag?
15: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
17: Quesadilla!
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Lotto is op zoek naar... een maag.
19: Een maag?
18: Met een baksteen erin.
19: Ah, zo.
18: Om je droomwoning te bouwen.
19: Ik zie graag een strakke fermette.
18: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
19: Hoe dan?
20: C'est si bon.
18: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Oh. Het is hier zo stil binnen.
23: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
24: Quadro. Maximum Sun.

kosten. Benzine tanken is vanaf vandaag weer duurder. Als je benzine 95 tankt, dan betaal je nu 1,966 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in 3 maanden. De stijging is 3 cent per liter. Benzine 98 stijgt met 4 cent. En diesel was vorige week al duurder geworden. Dus het is ofwel meer betalen, ofwel thuisblijven. Want als je vertrekt is de kans groot dat je in een file terechtkomt. Zeker in Gent. Op de ring rond Gent, daar blijf je op dit moment beter weg. Om 4:30 een nieuw overzicht

Why it's raining? Wel, in tegendeel, hier aan de kust schijnt de zon en het is hier warm. Er zijn 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Ja, de meeste files staan op dit moment op de ring rond Gent. Dat is uitzonderlijk. Maar daar werd eerder vandaag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Dus die bom die moet eerst weg. En dat duurde, het verkeer ligt er stil. Maar ik overloop even de files. Dus op de ring rond Gent richting Mariakerke. Tussen Wippelgem en Evergemse Steenweg. Daar staat de langste file, daar verlies je een half uur. Tussen Zelzaten-Oost en de Beneluxlaan 10 minuten. Richting Zelzaten tussen Scaldenstraat en Gent-Zeehaven verlies je ook een half uur. Op de Riemensteenweg en Zelzaten-West 22 minuten. En tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan 12 minuten. Dus dat is een omgeving die je absoluut wil vermijden op dit moment. Richting Brugge, file rijden op de E34 tussen Kemzeke en Moerbeke. Daar verlies je 20 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment dus minder dan 10 minuten.

0: When We Were Young, er zijn drie redenen waarom er op dit moment heel veel volk is aan het Cube Beach House in Oostende. En je hoort die drie redenen naar Roxette. En eerst de Bauza bij Q Music.
1: Q Music presenteert
2: Q Beach House, zijn we klaar?
1: Het Q Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
3: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven. Op qmusic.be of in de Q-app.
3: Maximum Summer.
4: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
5: Go Yellow!
6: Mensen, moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
7: Afstandsonderwijs.
8: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schat ik, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
8: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
12: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
13: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
12: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
14: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Roxette en How Do You Do? Ah wel, heel goed, dank u wel. Ontzettend veel volk aan het Q Beach House op dit moment en daar zijn drie redenen voor. 1. De zon schijnt en het is bloedheet. 2. Maarten en Dorothee zijn hier bezig met een fotoshoot. En 3. Aaron Blommaert komt optreden straks om 5 uur. Maar niet alleen vandaag, maar elke dag is er wel iets te beleven aan het Q Beach House. En donderdagavond is er een sunsetconcert van Bazaar. En je hoort ze zo meteen. Ooit komt er een dag na Topic en Nico Santos. Dit is Body bij Q Music.

Zometeen Joren en Naomi. En niet alleen Joren en Naomi, maar ook Aaron Blomaert en Maarten en Dorothee. Want die gaan eindelijk vertellen wat ze bedoelen met die verhuis. Verhuist hun programma naar een ander moment van de dag? Verhuizen ze van zender? Je hoort het straks.

0: voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
1: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
2: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten
0: met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
7: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Het is 4 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Serafien.
10: Goedemiddag. In Onnet bij Dinant is een tweede lichaam gevonden. Dat bevestigt de procureur. Het is nog niet duidelijk of het om de vader gaat van de kleine Timeo, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De cel vermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden.
11: We hebben 2 personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij ook nu de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
10: Een autopsie moet nu nog officieel bevestigen dat het om Timeo en zijn vader gaat. In Zwitserland is een Belg van 58 opgepakt na een gewapende overval op een bank. De feiten vonden begin deze maand plaats. Op beelden is te zien hoe de dader in bouwvakkerskledij een van de medewerkers bedreigt met een pistool. Diezelfde verdachte wordt ook gelinkt aan een andere bankoverval vorig jaar in maart. De man zelf ontkent elke betrokkenheid. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun 3e groepswedstrijd gewonnen. Het klopt Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de 8e finales. Vanmiddag is het bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden.
12: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Wippelgem en de Evergemse Steenweg 31 minuten. Tussen Zelzaten-Oost en de Beneluxlaan 10 minuten bij. Richting Zelzaten tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven 24 minuten. En tussen Riemers, Steenweg en Zelzaten-West ook 13 minuten bij. Richting Brugge dan op de E34 tussen Kemzeke en Moerbeke 28 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 18 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 16 minuten bij. En richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel ook 13 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
9: Let goed op, en nu. Goed opletten.
12: Oei.
9: Opletten.
12: Wil ik dat wel?
13: Ja. Joren en Naomi.
9: Ciao. Ik ben een polyglot, dus ik kan ook omschakelen van Italiaans naar Spaans. Siante te obiera conocido.

0: Jelly Roll bij Q-Music en de nodige portie zelfvertrouwen. How good. Joren en Naomi. Ciao vrienden, zeer goedemiddag. Dit is de avondshow van 25 augustus. Wij zijn Joren en Naomi.
1: Hallo Kes.
0: En wij zijn niet besmet met salmonella.
1: Voorlopig. Maar ben je dat zeker? Want je huidkleur is toch zo'n beetje grauw, hoor. En je ziet er wel mottig uit.
0: Liever grauw dan bleken, Naomi van der Poort.
1: Ja, dat is waar. Ik moet er wel op vakantie gaan. September, dan is het zover.
0: Oké. Hebben wij er niks meer aan, maar toch, veel succes. Ja, maar nee, eerlijk, ik twijfel nu ook wat of ik salmonella heb, want ik heb dit weekend nog voor een feest tiramisu gemaakt. Met rauwe eieren.
1: Mooi, kan jij dat?
0: Ik kan heel goed.
1: Wil het proeven?
0: Er staat zelfs nog wat in mijn koelkast, dus als je wil, neem ik het morgen.
1: Ja, dan ga ik zeker salmonella krijgen.
0: Ah, wel ja, kijk, dan kunnen we ook eens zien wat de symptomen zijn, want dat ken ik natuurlijk ook niet. Ja, het is de grootste salmonella-uitbraak ooit in België, blijkbaar. Al meer dan 300 mensen gaan daar heel slecht op. Want ja, daar ga je slecht op, salmonella. Dus het gaat om scharreleieren met de volgende stempelcodes. Dus loop nu even naar je koelkast.
1: Maar ga je dat nu echt voorlezen?
0: Ja, natuurlijk, ze zijn er mensen ziek. Wij kunnen hier verhelpen dat er ziektes verspreid worden.
1: Oké, amai, zo nuttig dat wij zijn als...
0: Sensibiliseren, dat doen we ook met Q-Music.
1: Supergoed,
0: dus
1: waar?
0: De eieren waarop 2BE... 1073 en dan 01 of 02 of 03 of 04 staan. Daar moet je van afblijven.
1: Kan je dan nog eens aan herhalen?
0: Oké, dus 2BE 1073 01 of 02 of 03 of 04.
1: Okay,
0: dus als je die hebt, gooi ze weg. Gooi ze weg.
1: Ja.
0: Zeg, het wordt een lekker gezellig drukke show vandaag. Maarten en Dorothee die zijn hier aan het Q Beach House. Zij passeren zo meteen ook even bij ons.
1: Ja, amai. En ik ben vooral blij als ze gaan meenemen, hè, want weet je nog, als je een uitdaging hebt...
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Voilà. Dus ze hebben voor jou ook een uitdaging mee. Zij hebben hem gekozen. Normaal kies ik die koppelpuntuitdaging, maar zij hebben nu iets voor jou in petto. Ik weet het zelf ook niet, maar jij hebt gisteren verloren. Jij zei munt en de euro viel op munt. Maar dus zometeen ga je pas te weten komen wat je eigenlijk moet doen.
0: Hoe erg kan het zijn? Ik heb al 104 meter ramen moeten wassen. Ik heb al op het podium bij Circus Camille gestaan. Allee, ik bedoel, ja.
1: Ja, maar ik zou ze toch niet onderschatten, hoor. Ik heb echt hoge verwachtingen van hen.
0: Oh,
1: anders zou ik dat nooit aan hun gegeven hebben. Hè?
0: Stop hiermee, ik ben mezelf moed aan het inspreken en je mept het helemaal neer. Aaron Blommaert die komt ook een mini-concert geven op ons podium. En je maakt kans op een golden ticket, lieve vrienden, voor het Sunset-concert van Bazaar. Gaat iets langer duren dan van Aaron. De kandidaten van de voorbije dagen die maken sowieso al geen kans meer, want die zeiden allebei de verkeerde titel. Ja, je moet de titel van een Bazaar-nummer raden en als je dat niet doet... Dan win je niks. Dus de kans op een golden ticket is bijzonder groot. Dit is Q Music met Lost Frequencies na Avril Lavigne.

0: Fast Frequencies, back your music and live it all.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: Hey lieve vrienden, we stellen je twee artiesten voor zonder hun naam te zeggen of zonder hun muziek te laten horen. In plaats daarvan krijg je van elke artiest drie eigenschappen. Je kiest dus puur op basis van karakter en de vraag is heel simpel. Met welke persoonlijkheid klik jij het meest?
3: Oh. Kijs piepen.
4: Ah ja.
3: Ja, oké.
4: Hoe kan ik de eerste artiest beschrijven? De eerste artiest heeft quasi zijn domicilie op Ibiza staan. Die is daar heel veel. De eerste artiest heeft een bijzondere naam. Alleszins de hele wereld spreekt zijn naam een beetje verkeerd uit. En de eerste artiest heeft al veel op Tomorrowland gestaan. Maar dat kan ik ook zeggen over artiest 2, want die heeft ook veel op Tomorrowland gestaan. De tweede artiest is een beetje koning in eigen land. En de tweede artiest die spreekt niet altijd over een bikini, maar soms ook over een driehoekie doekie.
0: Een driehoekie doekie.
4: Een driehoekie doekie. Leuk, hè?
0: Ik vraag mij wel af, waar zijn jouw gordijnen?
4: Ah, ik heb ze net open gedaan.
0: Ja, maar dat was niet te horen. Normaal zeg je ze ook heel zwoel, achter gordijntje in.
4: Maar ik heb gewoon eens gepiept. Een subtiel piepeke.
0: Dat vind ik nu toch een downgrade. Vind ik jammer.
4: Okay.
0: Goed, bon.
4: Je hebt
0: de eigenschappen van de beide artiesten gehoord. Maar welke eigenschappen vond jij nu het leukst? Welke spraak jou het meest aan? Liggen het dichtst bij jezelf. Stuur ofwel artiest 1... of artiest 2, nu in de Q-app en dan horen we zo meteen met wie jij date, matcht en ook alles erop en eraan.
3: Oh.
0: Nasha Boozy en Miles Smith, Blink Twice.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: angst in de ogen kijken zonder te knipperen. Time flies, so don't blink
1: twice. Kan dat niet gewoon?
0: Nee, je bent al verloren.
1: Ik kan ook niet knipogen eigenlijk.
0: Probeer eens. Zeg je me nu aan het verleiden?
2: Nee, nooit. Nooit.
3: All you hear is love.
0: Bon, de gordijnen van Naomi die gaan zo meteen open.
1: Oeh.
0: En daarachter staat een muzikale match die van Gregory uit Oostende. Gregory, goedemiddag.
4: Yo, Jorre, Naomi, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Zeg, hoe lang is het geleden dat jij op date bent geweest?
4: Oh, 17 jaar.
0: 17 jaar? Dus je bent al 17 jaar gelukkig getrouwd of samen?
4: Al 15 jaar verloofd.
0: Dat is niet waar. Zijn je al 15 jaar verloofd? En wie is op de knie gegaan?
4: Ik vermoed ik.
1: Je vermoed? Je weet het niet meer.
0: Ook daar is geen zekerheid meer over.
4: Nee, dat is zo gemeenschappelijk punt van ja, gaan we trouwen? Ja, ça va, het is in orde. En ondertussen zijn we 15 jaar verder en nog altijd geen ring op mijn vinger.
0: Maar allee, gaat het er nog van komen, denk je?
4: Ik vermoed van wel. Dus ja, volgend jaar zijn we 20 jaar samen. Het zou ideaal zijn.
1: Ah, mooi.
4: Dus als je luistert naar de radio, hint, hint.
0: Ja, er gaan vanavond plannen gesmeed worden. Zoveel is zeker ten huize, Gregory. Ja, en tot dan kan je nog even lekker vreemd gaan met een muzikale match. We gaan op date, vriend.
1: Achter mijn eerste gordijntje schuilt er iemand met zijn domicilie quasi op Ibiza. Die zit daar keiveel. De eerste artiest die heeft een bijzondere naam. Alleszins de hele wereld spreekt zijn naam een beetje verkeerd uit. En de eerste artiest heeft al heel veel op Tomorrowland gestaan. Achter mijn tweede gordijntje staat er iemand die ook heel veel op Tomorrowland heeft gestaan. Koning of koningin in zijn eigen land. En die persoon spreekt niet altijd over een bikini, maar ook soms over een driehoekiedoekie.
0: Met welke artiest voel jij de grootste klik, Gregory?
4: Wel, ik heb zo een licht vermoeden dat artiest 2, die driehoekie, zoekie, hoekie daar, dat Kate Ryan is.
0: Ja?
4: Dus ik ga voor artiest 1.
0: Ah, je gaat voor artiest 1.
1: Waarom? Waarom? Wat heb je tegen Kate Ryan?
4: Kate Ryan niet, hè?
1: Waarom niet?
4: Niks, maar ja, liever iets anders.
0: Ja.
1: Maar dat is mijn lievelingsartiest, Gregory.
0: Hij heeft er niks tegen, maar ook niks voor. Dat mag toch?
1: Oh.
4: Okay. Ja, vanavond
0: nog
4: Spotify
0: nou
4: mee.
0: Ja, voilà, kijk.
1: Zeg, kennen kloppen weer, of wat? Allee dan.
0: Maar ik zal u eens iets vertellen. Artiest 2 is helemaal niet Kate Ryan, maar... Reggie!
1: Voilà, Gregory.
0: Ja. Ja. Reggie laten liggen, beste. Ja, maar ja.
4: Ja.
0: En die eerste, wie denk je dat dat is? Voor wie heb je gekozen? Met wie ga je op muzikale date?
4: Gewoon David Guetta.
0: Goh, ja, zeker wel. David Guetta, absoluut. Ik was in domicilie op Ibiza staan, draait heel veel in Ushuaia en nog andere clubs daar. De hele wereld spreekt zijn naam verkeerd uit. Want jij zegt ook bijvoorbeeld David Guetta, maar het is eigenlijk David Guetta.
1: David Guetta.
0: Maar hij zegt ook wel, hey, het is David Guetta. Dat
1: ja,
0: zegt hij nu zelf
1: David
0: ook.
1: Guetta. Ja, ja, ik kan het ook niet zo goed, hè, dat Engels.
0: Het is ook wel moeilijk gewoon. Wees eens consistent, wat is dat nu? En hij heeft al heel veel op Tomorrowland gestaan, natuurlijk. Oké, dan stel ik voor dat we jullie... alleen laten, want de liefde gaat zegevieren, blijkbaar. When love takes over.
4: Dat is
0: ah, wel. Misschien trouw je nog met hem, Gregory. Ja.

0: Taylor Swift bij Q-Music, I knew it, I knew you. Maarten en Dorothee zijn in dat Q-Beach House, lieve vrienden.
1: Ze zijn net... aan alles.
0: Dat is echt waar, hè? Ja, is niet normaal. Ongelooflijk. Wat een vibe. Ze zijn net met alle luisteraars op de foto geweest en zometeen navigeren zij zich tussen al die luisteraars, de appetjes, de drankjes, hier op ons terras, richting de studio.
1: Ja, en ze gaan hier ook iets speciaals doen in de studio, want ze hebben een cadeautje mee voor jou, ze hebben een uitdaging mee voor jou.
0: Een vergiftigd geschenk,
1: bedoel ik. Popel.
0: Ja, en soms is goed nieuws heel leuk om te krijgen, maar dat zit er niet in, denk ik. Want Serafine in de buurt van Dinant zijn twee lichamen gevonden. Gaat het om de kleine Timeo en zijn papa?
2: De procureur bevestigt dat er twee lichamen zijn gevonden, maar over hun identiteit kan hij nog niet zeggen. Er zijn wel aanwijzingen dat het om de kleine Timeo en zijn vader gaat. Maar een autopsie moet dat nog officieel bevestigen. Het is ook nog altijd niet duidelijk wat er met de twee gebeurd is. De politie zoekt nog altijd naar aanwijzingen, zoals een gsm of een portefeuille, om dat te achterhalen. En de brand in de Hoogvenen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat laat het parket.

0: van Luik weten. Bekijkt ook nog andere pistes, onder meer of iemand de brand heeft aangestoken. Het onderzoek is wel heel complex en kan dus nog maanden duren. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. En het weer vanmiddag is bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden.
1: En 7 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. Richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel ook 16 minuten bij. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Skaldestraat en Zelzaten-Oost 18 minuten. En tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan ook 10 minuten bij. Richting Mariakerke dan tussen Wippelgem en de Evergemse Steenweg 11 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 12 minuten bijtellen. Op de A201 tenslotte tussen de tunnel NAVO en Diegem Industrie ook 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: John is blue. Maar zolang je op 3 staat in de queue op 40, noemen we hem John is bronze. Edge of Desire. En de playlist is een kleurenpalet vandaag. Want na blauw en brons, zometeen roze. Rosalind staat in de playlist met Snap.
1: Je bent toch een poëet, hè?
0: Snapt het?
1: Joren Linten, je bent niet te schatten. En zometeen gaat er ook iets heel bijzonders gebeuren. Want wat als je ja moet zeggen op een opdracht waarvan je niet weet wat die juist inhoudt? Dan breekt het koud zweetje uit, denk ik, want je kan niet meer terug.
0: Jij denkt het, ik weet het.
1: Ah, kijk, voilà. Dat zijn die vieze druppels.
0: Ik zit op dit moment in dat gevoel en ik vind het niet fijn. Dus ik wil heel graag duidelijkheid.
1: Ik ook, want ik weet het eigenlijk ook niet.
0: Kunnen Maarten en Dorothee naar hier komen?
1: Ja, ik zal ze gaan halen.
0: Want ik ben het beu.
1: Oei.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.

0: het snap.
1: Ja, niet iedereen is even grote fan van het Eurovisie Songfestival. Maar Rosalind heeft al gezegd, ik wil wel het volgende nummer schrijven voor in 2027 voor Armenië. Want toen deed zij mee natuurlijk in 2022.
2: Oké, je bent toch een vat vol weetjes, hè.
1: Snapt het?
0: Ja.
1: En hier kijk ik al de hele dag naar uit. Het is ongelooflijk. Dames en heren, hoog bezoek in de studio van Q-Music. Van de ochtendkoning en koningin van Q-Music.
3: Hallo,
4: stop ermee, alsjeblieft.
1: Stel dat ze het de ochtendkoning en koningin, ja, dat is 2-1
4: ja,
1: natuurlijk.
4: Oké, ja, ja.
1: Hey,
4: hallo.
1: Lieve vrienden, hoe gaat het met jullie?
4: Maar supergoed. Heel tof om hier te zijn. Het is hier prachtig ook. Ja.
1: Dat is het beach house, hè?
4: Ja, dat is het beach house.
1: Genoten van de vakantie so far?
4: Absoluut, ja.
3: Ja, absoluut. Het was zeer gezellig. Ik heb dol avonturen ondernomen.
1: Vertel.
3: Ja, ik zal het u vertellen. Er was een terugroepactie van de fiets van mijn lief.
1: Och.
4: Oei. En
3: ik moest die fiets dus gaan afzetten in het centrum van Brussel.
4: Lang verhaal kort.
1: Oké, dat is een heel lang verhaal, klinkt het wel, absoluut.
3: Wacht, moet ik het al vertellen wat ik gedaan heb?
1: Allee, kom, we hebben tijd, doe maar.
3: Ik ben dus naar Brussel gefietst.
1: Met die fiets?
3: Dat is toch cool? Ja, ik dacht gewoon, ik fiets er naartoe dan, hè.
0: Maar waarom moest je überhaupt dan terug?
3: Ja, het was een terugroepactie, er was iets kapot.
1: De fiets was niet veilig, en dus jij dacht, ik fiets helemaal van thuis naar Brussel. Wat een topplan.
3: Ja, voilà.
4: Ik ga dat testen.
3: Zo ben ik.
1: Dat hebben we genoteerd. Nou, wie gaat fietsen naar Brussel? Heerlijk.
4: Ja, goeie opdracht.
3: Dus, ik kan dat dus eigenlijk aanraden. Je kunt gewoon naar het centrum van Brussel fietsen. Supergezellig.
4: Mooi, hè, Brussel?
3: Ja, mooi.
4: En ik heb een hagedis gered op vakantie in Zuid-Frankrijk.
0: Oh.
1: Echt?
4: Ja, echt waar. Die was bijna verdronken, een baby hagedisje.
3: En wat er dan gebeurde, dat hoor je zo meteen.
4: Ik heb hem dus gered. Allee, dat was het eigenlijk.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat belooft voor volgende week maandag, want dan zijn jullie terug. Dan kunnen jullie al die verhalen met geuren en kleuren vertellen.
4: Met spanningsboog.
0: Ja. Ja, voilà. Maar ik heb ook van alles horen waaien en de wandelgangen. Want jullie hebben grote plannen, groot nieuws. Ja. Er is sprake van een verhuis.
4: Ja. Maar we hebben ook horen waaien dat jullie altijd op zoek zijn naar opdrachtjes voor kop of munt.
1: Ja, qua spanningsboog kan dit wel tellen, Dorothee.
4: Ja, voilà.
3: We hebben zin in zo'n zotte spanningsboog.
1: Nee, stop.
3: Nee,
1: het is het veel te lang naar mijn goesting eigenlijk.
4: Joren, wij hebben een opdracht voorzien.
1: Ja.
4: Mag ik zeggen wat de opdracht is?
0: Ja.
1: Oh! Ik wacht hier al een hele dag op.
0: En ik
1: echt
0: ook,
1: in spanning.
0: Want ik weet voor alle duidelijkheid ook van niets.
4: Het zit in deze gigantische doos, jouw opdracht.
1: Die had ik nog niet gezien.
4: Deze prachtige grote doos die we hebben meegenomen naar Oostende. Wat zie je daarop staan?
1: IKEA.
4: Ja. Het is eigenlijk niet moeilijker dan dat. Een IKEA-kastje in elkaar steken.
1: Oh! Had dat dan gezegd?
4: En als dat kastje af is, dan hebben wij nieuws. Dat is wel eens de spanningsboog, hè?
3: Dus eigenlijk beslis jij hoe lang dus de spanningsboog in kwestie zal zijn.
1: Maar wat jullie niet weten is, IKEA is mijn favoriete winkel.
3: Ah ja, voilà.
1: Ik kom daar wekelijks, dus ik heb deze... Wat voor kast is dit?
4: Het is zo die met die vierkantjes zo. Een lange vier...
1: Met Kallax.
4: Ja, met Kallax.
1: Met Kallax.
4: Vier vierkantjes op elkaar.
1: Ik heb dit zelfs al in elkaar gestoken. Om echt de spanningsboog gigantisch te maken, zal ik het eens zonder handleiding doen?
3: Nee, jongen.
1: Maar, ik kan dit zonder handleiding.
4: Jongens, blinddoek. En zonder handen. Let's go.
1: Nee, ik doe het zonder handleiding. Okay. Maar zonder handleiding?
3: Nee, joh, doe dat niet. Dat komt niet goed.
0: Nee, ik wil hier niet tot 8 uur zitten, hè.
1: Maar binnen 5 minuten ben ik klaar, man.
0: Dat is hier weer heel slecht voor uw ego, hè.
1: Dus even de deal is, vanaf de kast klaar is, vertellen jullie het grote nieuws.
3: Ja.
0: Ja.
1: Deal, tot zo.
5: Dit is deze week

0: Music met Snow Patrol en Chasing Cars. En het is werkelijk de zoete inval hier vandaag.
1: Joren en Naomi.
0: Maarten en Dorothee die waren hier net. En ze komen pas terug wanneer ik een IKEA-kast in elkaar heb gestoken. En onze nieuwe kast van een gast eigenlijk. In studio.
2: Wauw.
0: Blommaert, een goede middag. Ga je goed de IKEA-kast in elkaar steken?
3: Nee. En zeker niet van de IKEA.
0: Nee?
3: Allee, niks tegen het merk of zo. Maar allee, de balletjes zijn top.
0: En voilà.
3: Maar ik ben ook gewoon niet zo handig. Ja.
0: Allee, jong, en ik snap dat dus niet, hè. Ik doe het nu zelfs zonder handleiding op dit moment.
4: Ja, maar die man ook heeft een ego, Aaron, je wilt dat niet weten.
3: Maar dat is hetzelfde met Lego en zo. Ik vind dat leuk om naar te kijken en om mee te spelen, maar ik kan dat niet in elkaar zetten.
0: Twee power of zo.
3: Ja, ik vind het gewoon leuk. Bij mij was dat vroeger altijd, ik kreeg dan die dingen en mijn ouders zetten dat in elkaar en ik speelde daarmee.
4: Ja, personeel hoor.
0: Ja. Heerlijk.
4: Oh, zeg, maar het is wel een leuke zomer voor jou, want eerst en vooral proficiat. Een paar weken geleden ben je verjaard, hè.
3: Ja, dankjewel.
4: Leuke verjaardag. Ja. De plaat ook voor je debuutalbum.
3: Ja.
4: Het was een zotte zomer, hè, wat je die beleefd.
3: Ja, zo heel gek inderdaad. Dat passeert wel een beetje aan u, omdat dat natuurlijk heel veel dingen aan elkaar zijn.
4: Ja.
3: En je schrijft zo'n album niet met het idee, ah ja, en dan gaan we toch hopelijk een gouden plaat krijgen. Ik bedoel, ik wist zelfs niet dat dat nog bestond. Ja. Omdat je natuurlijk gewoon wij brengen ook wel fysiek platen uit natuurlijk, maar je denkt gewoon na over de songs en ja. Dus het overkomt u een beetje.
0: Oh, er bestaat ook nog zoiets als gut feeling, dat je zegt, ik ben bezig aan een album, ben bezig aan een nummer misschien zelfs, ja, waarvan je zegt, ja, dit gaat een hit worden, dit kan niet anders.
3: Ik denk dat we allemaal het hardst hadden, bijvoorbeeld met Tranen van Goud wel. Dat was echt een periode dat ik echt besloot voor mezelf van, oké, nu wil ik mij echt een half jaar aan het schrijven zetten. Dat ik het ook echt zelf een beetje in handen wou nemen. En toen is eigenlijk heel snel Tranen van Goud eruit gekomen. En toen dacht ik wel, oké, ik denk dat ik iets van een sound te pakken heb of zo.
0: Ja, dat denken wij ook. Amai, wat een hit is dat geweest. We hebben het zot gedraaid, niet normaal. Het is grijs geworden. Trouwens, over kleuren gesproken. Jouw haar.
3: Ja, dat is...
0: Mogen we het daarover hebben?
3: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Wacht.
3: We kunnen het er moeilijk niet over hebben op de deur.
0: Oké, nee, wacht. Want het was eerst bruin, ja, denk ik. Bruin van nature. En toen dacht ik, doe er even wat blond in.
3: Nee, dat was niet mijn idee. Nee, dat is voor een fictieserie. Die is ook nog maar net aangekondigd eigenlijk bij VTM.
0: Oké.
3: Ik ga een advocaat spelen. Waarvan dan mensen denken, is die nu advocaat? Ah, ja. Net doordat ik dan zo wat er een beetje blits en gekkig uitzie.
0: Excentriek.
3: Ja, excentriek. Ja. En dus daarom wilden ze echt iets doen. Omdat ik had dus wel een paar oefenscènes gedaan, zeg maar, in een advocatenbureau. En de feedback van VTM was, het klopt te hard. het is alsof dat Aaron echt advocaat zou kunnen worden. En we willen vooral de illusie wekken dat het eigenlijk vooral een beetje moet botsen. En vanaf dat ik dat deed en dan ook af en toe met een klein beetje een Oosters accent begon te klappen.
4: Goed.
3: Waar de mensen dan zo wel van, ah, oei. Is dat daarom?
4: Oh, daar kijk ik naar uit.
0: Wat heb jij zo'n accent? Allee, kan het niet, hè, maar jij dus wel.
3: thuis is het toch een beetje meer dingen inslikken. En in toasters, hè.
4: Maar die opnames zijn dus ook afgerond, toch? Of niet? Of ben je daar nog mee bezig?
3: Ja, nog maar net afgerond.
4: Ah, wel,
3: dus
4: en
3: net
4: het
3: voor,
4: haar
3: ja,
4: blijft
3: dus,
4: wel.
3: Nee, ja, ik ben het aan het laten uitgroeien.
4: Ah,
3: want ik had
4: manier.
3: Al het geniale idee, want misschien moet ik erover overkleuren. Maar dan had ik al mensen gehoord die zeiden, oh, bruin erover kleuren. En dan veel in de zon staan als je moet optreden. Dan word je ros. Niks tegen rosse mensen, integendeel. Maar ik, mijn ros, ik weet het niet.
0: Of volledig blond.
3: Ja. Nee, dus ik laat het uitgroeien. De volgende kappersbeurt zou alles weg moeten zijn.
4: Okay.
3: Het is zo echt...
4: Oh, jammer, ik mis het al.
3: Is het waar?
4: Ja, ik vind het tof. Ik ga het missen.
3: Mensen waren er wel al een klein beetje gewoon aan het worden.
0: Ja, houden zo, joh. Echt.
3: Ik weet het toch.
0: Zo meteen mag jij gaan pleiten, om het in advocatententermen te zeggen, op het podium van het Q-Beach House met een heel drumstel, jongens.
3: Wel, het ding was, mijn drummer en de bassist en de gitarist en de pianist, die waren allemaal vrij. Dus ik dacht, kom, als je in de buurt bent. En iedereen was toevallig aan de zee.
0: Dit is bijna een sunsetconcert. Het is ongelooflijk. Wel, we sturen je richting het podium. Geniet ervan, want het terras van het Q-Beach House, beste publiek ever. Gaat dat zien.
3: Ja, dat geloof ik.

0: Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Vijf uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Serafien.
3: Goedemiddag. In Onet is wellicht het lichaam van de vader van de kleine Timeo gevonden. Dat bevestigt de procureur. Zijn identiteit moet nog bevestigd worden, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden.
4: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij ook nu de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
3: De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. Op 14 september start de bouw van Ventilus. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die Elia gaat bouwen om elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland te trekken. Het gebeurt vooral ondergronds, maar ook voor 21 kilometer via een nieuwe hoogspanningslijn.
5: In een tiental gemeenten van de 18 gemeenten die betrokken zijn, zijn er verschillende types werken die worden opgestart. Zo worden er de ondergrondse kabels aangelegd tussen het strand en bruggen. Er worden lijnen versterkt tussen Izegem en Avelgem. En ook worden er verschillende hoogspanningsstations uitgebreid. We schatten dat we 4-5 jaar zullen nodig hebben eer dat alles afgerond is.
3: Er lopen ook nog altijd verschillende procedures tegen Ventilus van omwonenden. De kans bestaat dus dat de bouw nog stopgezet wordt, maar dat risico wil Elia dus nemen. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de derde keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close.
6: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Coward. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
3: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopt Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag is het bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden.
7: En ook 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten. En tussen Sint-Annalink-Roever en Antwerpen-West ook 10 minuten bij. Richting Gent ook 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan. Dan op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Gent-Zeehaven en de Beneluxlaan 19 minuten. En ook 12 minuten bij tussen Evergem en Evergemse Steenweg. Dan op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 17 minuten. En ook 13 minuten op de binnenring tussen Anderlecht Noord en Jette. Dan op de E40 tenslotte tussen Sterbeek en Bertum ook 10 minuutjes bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Joren en Naomi. Ciao, met twee is altijd leuker dan alleen. Daarom zometeen Dua Lipa en Angel. Na Mark

0: Ik ben op dit moment een IKEA-kast in elkaar aan het steken. Ik ben wat aan het multitasken ook. Aan het multicasten eigenlijk. Het was een kop of munt uitdaging die ik voor de verandering eens niet kreeg van Naomi, maar van Maarten en Dorothee. Zij hebben groot nieuws en dat vertellen ze pas wanneer de kast volledig in elkaar gestoken is. Ja, wat zij niet wisten is dat ik natuurlijk een grote fan ben van IKEA. Ik zit daar quasi elke week, dus ik heb elke kast ook al wel eens in elkaar gestoken. Ik doe dat dan ook zonder handleiding. Getting there. Maar goed, los daarvan. Elke week deze zomer hebben we gezorgd voor live muziek aan ons beachhouse. Van Gert en James tot Berre vorige week nog. K3 was er, Milk Inc. En elk begin heeft ook een einde. We're going out with a bang. Ons laatste miniconcert staat op naam van Aaron Blommaert. En Naomi, jij staat op het podium van het Q Beachhouse.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dat Q Beachhouse is een beetje in vorm. Daar aan mijn linkerkant, zijn jullie nog wakker? Aan mijn rechterkant, laat jullie eens horen. En hier vooral in het midden, laat jullie eens horen. Ze zijn duidelijk in vorm en dat is maar goed ook, want het moment is daar. Hier tellen we al dagen naar af. Q Beachhouse, dit is Aaron Blommaert.

0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Hoe is mijn
1: alsjeblieft. Aaron Blommaert live op het podium. Van ons Q Beach House. Hij zingt nog even verder hier op het terras van het Q Beach House. Je kan het volgen via de livestream of natuurlijk ook via de Q-app digitale televisie. Zeg, de nieuwe van Sienna Spyro, die heeft uitgesproken voor een tegenstander.
2: Repeat of niet.
1: Maar zonder wrijving, geen glans. Zometeen een nieuwe ronde voor Great Expectation.
2: Q sounds better with you. Q Music presenteert
3: Q Beach House.
2: Het Q Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
4: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
2: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
4: Maximum summer. Q Music.
5: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
6: Go Yellow!
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke vermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: is House Mafia bij Q Music. And don't you worry, child. Ja, wat vind je van de kast tot nu toe, Naomi?
1: Ja, ik geef het niet graag toe, maar het ziet er wel vrij goed uit al. Je bent er bijna.
0: Ik ben er eigenlijk al bijna. Dat is wel gewoon een ding.
1: Oh, dat doet mij echt zeer. Ja, dat jouw ego niet gekraakt is hierdoor.
0: Ja, ik zou Maarten en Dorothee gewoon al naar hier bovenaan. Want binnen 2 minuten ben ik gewoon
1: klaar. Ja, wanneer denk je? Want Katrien uit Hard Hills vraagt dat ook. Wat heb je gedaan?
0: Ah, wat een dommerik ben ik.
1: Wat heb je gedaan?
0: Het sleuteltje waarmee ik alles aan het vastwijzen ben.
1: Sleuteltje.
0: Zit tussen de planken.
1: Nee! Oh, wat een nozelaar! En tussen die gleuven.
0: Tussen die gleuven?
1: Meer dan de gleuven, Joren.
0: Ah, maar wacht, we kunnen die wel losvijzen, waardoor ik je dat wel weer aan kan.
1: Nee, maar zeg, we gaan dat hier niet uit elkaar halen. Ja, dat beach house.
0: Ik moet dan met een sleutel kunnen.
1: Nee, maar dat kan toch niet? Wat voor iemand ben jij?
0: En ondertussen stuurt Arne dit.
2: Ik had nooit gedacht dat ik iemand ging horen stoeven met IKEA-kasten.
1: Ja, nee, ik ook niet, Arne. Kijk, voilà, God straft meteen.
0: Beter met een mond gehouden.
1: Kijk maar.
0: Ja, maar ja. Repeat of niet. En wat nu?
1: Oh, ik ben weer gelukkig. Bedankt, universum. Dat kan echt niet. Dit kan echt niet. Dit verzin je niet.
0: Maar wat een aap, denk ik, maat. Allee, ik leg dat hier gewoon op die tafel.
1: Want je hebt echt werkelijk nog maar 1 of 2 laartjes om te vullen.
0: Maar het is quasi af.
1: Ja, daaraan te bevestigen. Oh nee, dit bestaat niet.
0: Nee.
1: Oh, dit gebeurt niet. Oh, ik ben gelukkig. Maar ja, wij moeten wel nog die aankondiging van Maarten en Dorothee doen, hè.
0: Ja, ja,
1: dus
0: maar
1: fix het wel,
0: ik regel het wel. Up. Bon,
1: Repeat of niet?
0: Over great expectations gesproken. Schella Spyro zit in Repeat of niet? En het is zo telkens erop of eronder, maar ik zeg het zonder wrijving, geen glans, lieve vrienden. Mm. Dus laat even weten wat jij ervan vindt van deze great expectation. Mag je repeat of niet zijn? Met een berichtje in de Q-app.

0: Dat was Sienna Sparkle. En Great Expectation. Er is serieus veel gestuurd over dit nummer, want het brengt wel wat los, merk ik, in de Q-app.
1: Absoluut. Zoals Kurt die zegt, ze kan zingen, maar deze keer ook enorm zagen. Voor mij en niet. Maar er zijn ook positieve reacties, zoals Marco die zegt repeat. Noah die zegt repeat, ik ben het nog niet beu. Oké. Andy die zegt zeker repeat, echt een zalig nummer. Erika die zegt repeat, ze doet wat ze moet. Je raakt met een prachtige stem. Thierry vindt het ook goed. Sien die zegt, kan je magneet gebruiken voor het sleuteltje eruit te krijgen, Joren?
0: Ah ja. Wat een goed idee.
1: Hij is een sleuteltje kwijt van zijn IKEA-kast.
0: Ja, moet een IKEA-kast in elkaar steken.
1: Maar bon, Amber die zegt ook repeat, repeat, repeat. Heerlijk meebrullen in de auto. Ilse zegt ook repeat, dus het nummer gaat door. Het is een repeat. Maar waar is je sleutel, Joren?
0: Ja, ik ben dus nu met twee andere schroevendraaiers er tussenuit aan het halen. Bon, daar ben je natuurlijk niet mee. Dus daarom draaien we met plezier nog even Offenbach en Miles Away. Zeg, kom eens helpen, jong.
2: Nee, jong. Dat is niet

0: Q Music met Shawn Mendes. There's nothing holding me back. Het is 5:30. We gaan naar de nieuwsredactie. Daar zit Serafien voor ons. Serafien, hoe reageert de familie van de kleine Timeo nu zijn lichaam wellicht gevonden is?
1: Voor de familie zijn het lastige dagen. Enerzijds zijn ze opgelucht omdat er een einde komt aan de onzekerheid. Maar anderzijds moeten ze natuurlijk wel verder met een enorm verdriet. De jongen van 5 verdween eind juni. En 5 weken lang had zijn familie geen idee waar de jongen was. Gisteren is zijn lichaam vermoedelijk gevonden. Hij verdween samen met zijn vader. Ook zijn lichaam werd wellicht vanmiddag gevonden. Een autopsie moet hun identiteit wel nog officieel bevestigen. En dan iets vrolijker nieuws. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn film Coward de Belgische inzending is voor de Oscars. Het is al de derde keer dat ons land kiest voor een film van Dont, maar wennen doet het niet, zegt Dont. Het blijft een hele eer, vooral omdat er in ons land heel veel goede films gemaakt worden, zegt hij. Begin januari weten we of de film ook echt genomineerd wordt.
0: Voor het weer gaan we naar onze goede vriend en weerman Jonas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Joren en Naomi.
3: Dag, Jonas.
0: Ja, Naomi, wil jij het even het gesprek doen? Ik ben nog altijd die kasten in elkaar aan het zetten. Ik heb een manier gevonden hoe ik de vijzen erin krijg.
3: Ja,
0: met twee
3: okay.
0: andere Ja, Jonas, ben een kast in elkaar aan het zetten. Want als die in elkaar staat, dan komen Maarten en Dorothee groot nieuws vertellen. Dus het is niet dat ik niet graag mee praat. Het ligt niet aan u, het ligt echt aan mij.
3: Nee, je hebt eindelijk een excuus gevonden, Jonas. Nee, maar vertel het eens. Hoe ziet het eruit? En vooral ook, vertel ons alles over het Sunset-concert donderdag. Maar hoe ziet het er vanavond nog uit?
2: Dus vanavond redelijk veel zon, vooral in het westen van het land zijn er echt brede opklaringen. In het centrum en het oosten zijn er iets meer wolken, maar het blijft wel vanavond vannacht nog overal droog. En het gaat er niet al te veel afkoelen, minimaal rond zo'n 15 graden. En dan morgen gaan we wel met veel wolken starten en in de loop van de voormiddag trekken er ook buien over het land. Maar na de middag dan gaat het wel mooi opklaren en dan kan het echt wel warm worden. We gaan morgen naar temperaturen rond 26 graden. En zeker als de zon er ook nog eens doorkomt, zal het morgen echt wel warm aanvoelen. En dan donderdag, dat wordt echt wel een warme dag. Dan gaan we naar 28, lokaal 29 graden. En in de vroege ochtend zijn er een paar buien.

0: buien. Nadien een heel lange droge periode met veel zon. En dan wordt het dus echt wel warm, zwoel, een beetje onweerachtig. En dan komen er s'avonds ook wel buien naar ons toe. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal het voor het Sunset Concert nog wel meevallen. Want de meest felle buien die worden vooral in het binnenland berekend. En lokaal kunnen die in het binnenland echt wel fel zijn. Met veel regen op korte tijd, hagel, rukwinden. De kust lijkt voorlopig daarvan wat gespaard te blijven. En als het daar gaat regenen aan zee, is dat waarschijnlijk pas na 9 uur donderdagavond. Dus de tendensen zijn wel goed voor het Sunset Concert.
1: Ja, en Bazaar moet zorgen voor vuurwerk. Hè. Daar moeten we de weergoden niet voor aanspreken, hè, toch?
0: Ja, inderdaad, absoluut. Ja.
1: Ik heb eigenlijk totaal niet gevolgd, ook al bezig met die kast. Maar het wordt prachtig weer, tropisch.
2: Ja, ik dacht dat het veel erger ging zijn, maar ik ben super blij. Bedankt, Jonas.
1: Tot morgen.
2: Dan staan er ook nog 11 files op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord 28 minuten. Op de E314 tussen Genk-Oost en Houthalen-Helchteren ook 28 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem 26 minuten. Op de binnenring gaat het traag tussen Beersel en Neerperen 12 minuten bij. En ook 10 minuten bij tussen Anderlecht-Noord en Jette. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten. En ook 12 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 18 minuten. Richting Antwerpen dan op de A12 12 minuten bij tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En op de E40 gaat het traag tussen Sterbeek en Bertum 12 minuutjes extra. Op de ring rond Gent tenslotte richting Merelbeke tussen Wippelgem en Brugsevaart ook 11 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Ja.
2: Ja, Joren, het is aan u.
3: Ja, wacht.
2: Allee, moet wel professioneel blijven, hè?
1: Zeg, dankzij mij weten we subiet wat dat groot nieuws is van Maarten en Dorothee. Dus ja, laat mij nu een keer doen,
2: draai
1: zeg.
2: Een plaatje, dan kan je het afleggen. Q-Music.
4: Maximum Summer. Joren en Naomi. Q-Music.
5: Shakira. Shakira. Shakira, ¿eres tú? Come on, guys.

0: Shakira, Shakira, Zoo bij Q Music. Vorige week gaven we nog een Q-guestlist pasje weg voor haar concert in Madrid. Daarvoor luister je Q Music. En ook omdat Maarten en Dorothee groot nieuws hebben. Ze waren hier zojuist in de studio. Ze hadden een uitdaging mee voor mij. Die ik moest doen dankzij kop of munt. Want gisteren had ik die verloren. Namelijk een kast van IKEA in elkaar steken.
1: Oh, ik ben zo blij dat jij dat hebt moeten doen.
0: Maar dat is echt mijn lang leven, joh. Dat is echt als ik hier ooit stop. Maar, bij Q-Music, ik zweer het, ik ga kasten in elkaar steken.
1: Maar jij kan daar over stoeven en van alles over zeggen. Maar je zei dat je het in 5 minuten ging doen. Die 5 minuten duren wel heel lang. Hè? Carla stuurt het ook. Dit zijn de 5 langste minuten van mijn leven gewoon. Dus.
0: Bij mij duurt het altijd lang. Zeg, als de kast in elkaar zat, dan gingen Maarten en Dorothee terugkomen naar de studio met groot nieuws. Dus ja. Allee, ik weet niet, zeg eens.
1: Nou, ja, het ziet er oké uit, ja.
0: Ah, bah ja. Ja. Dus mogen ze komen, hè?
1: Ah ja, ik zal ze gaan halen.
0: Ah, bah ja. Nou, ze zijn hier.
1: Ah, net op tijd.
2: Ja, wij waren...
0: Wat waren jullie?
2: We waren een Q-plate aan het tekenen.
0: Oh, hier. Zeg, ik zou zeggen, test de kast al eens op stevigheid.
3: Oh, nee.
0: Oh. Hey, en zonder handleidingen.
3: Dat just meende jij niet.
2: Goed. Is stevig, Maarten.
0: Ik had er een keer in zitten.
4: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Lotto is op zoek naar billen.
4: Billen?
6: Die op designmeubelen willen zitten.
4: Oh ja.
6: In een dure onderbroek.
4: Oh, ik wil dat.
6: Eventueel met een trampstamp erboven.
4: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
5: Cécile.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh my.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Vanavond bij VTM. Authenticiteit en een open badkamer. In met 4 in bed. En bij VTM 2 knokken NSC en Boede Glimt voor een plek in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM

0: Purple Disco Machine bij Q Music en Substitution. Donderdag staat een van de Vlaamse hitmachines van dit moment, van de voorbije 10 jaar eigenlijk al, hier ons laatste sunsetconcert van de zomer te rocken. Bazaar komt af en hopelijk jij ook.
1: Ja, en misschien zelfs op de best mogelijke plek met de full package, alles erop en eraan, appekes, drankjes en overnachting in Oostende. Want dat is het golden ticket en daar maak je nog voor 6:30 kans op.
0: Het is hier de grote bezoekdag vandaag aan het Q Beach House. Want we hebben opnieuw bezoek in de studio. En het zijn opnieuw ook Maarten en Dorothee. Hallo.
2: Hallo.
3: Hey. Amai, kastje Joren.
0: Prachtig toch?
3: Ja. Dus een uur geleden hebben wij een opdracht gegeven. Steek een IKEA-kastje in elkaar en als het klaar is, dan hebben wij nieuws.
0: Ja.
3: En heb je de handleiding gebruikt?
0: Daar ben ik dus heel fier op mezelf, dat ik het ook effectief heb kunnen waarmaken.
4: Nee, zot.
0: Ik heb het niet gebruikt.
4: Wauw, dat is heel cool.
0: Maar dat is een oerdegelijke kallax van IKEA. Dat is wel veel in elkaar gestoken.
3: Joren Linse, wat een machine.
1: Wow. Oh, nee, stop. Dat gaat mij hier achtervolgen. Ik moet daar ook mee werken, hè, met dat ego.
0: Ik begin te vliegen. Ik kan niet opzeggen.
3: Jullie mogen het kastje sowieso houden voor een beetje extra opbergruimte hier in de studio.
1: Bedankt.
3: Ja, maar we hadden dus nieuws beloofd.
1: Ja.
3: Ja.
0: Oké.
4: Jullie weten dat wij maandag opnieuw op de radio zijn. Maandagochtend. En op dinsdag 15 september... Dan zijn we er ook, hè. Ah ja, bedoel. Maar die ochtend wordt extra speciaal. Want elke beller wint is terug!
3: Hey! Ja!
4: Ik heb het gezegd!
3: Ja! Jawel!
0: The word is out!
3: Ja.
4: The word is out.
0: Ja. Wacht, maar we willen meer.
1: Ja, dat weten we heel veel, maar ook heel weinig. Ja. Hè?
3: Elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Verhuizen is echt gedoe. Hè. Soms heb je zin om toch een nieuw interieur te hebben of een nieuwe slaapkamer. Een kot bijvoorbeeld.
4: Makeover.
3: Maar zonder dat er zo moet verhuisd worden naar een andere plek.
0: Oh, heerlijk.
3: Dus wij geven aan elke beller die live bij ons in de show komt op dinsdagochtend 15 september tussen 7 en 9... 20.000 euro om te shoppen bij IKEA.
0: Niet waar.
1: Zoveel. Dat is echt een volledig huis.
0: Dat is een volledig huis.
3: Een nieuwe thuis zonder verhuis. Dus er zal ook opnieuw een callcenter zijn, zoals de vorige keer bij elke beller wint, waarnaar je die ochtend dan kan bellen. Dat is het plan.
1: Nee.
0: Maar is er maar?
4: Geen notaris, geen registratierechter. Geen IMO-kantoren. Gewoon.
0: Geen addertjes. Nee.
4: Nieuw huis, maar je blijft eigenlijk thuis.
0: Okay. Maar er is een maar. Ja.
4: Je kan het callcenter ook omzeilen en je kan ook gewoon rechtstreeks naar ons bellen.
3: Ja, het nummer van Maarten is 0.
0: Ga door.
4: Dat telefoonnummer is nu nog geheim. Maar op zaterdag 5 september krijg je de laatste 2 cijfers van dat telefoonnummer al in de IKEA.
1: Dus maar welke IKEA?
4: Elke week, dus ja. Het zijn er veel. De IKEA van Gent, van Chillrack, zoals ze dat zeggen. Ook van Hasselt, van Zaventem en Anderlecht.
0: In al die IKEA's?
4: Okay. Het is dan de IKEA Family Day. Dan heb je zo tips voor gezinnen om je beter te organiseren, dat soort dingen. Om vlotter op te ruimen.
3: Ah, ja. En als je zo ergens een eenzame sok hebt thuis... Niet die sok, Maarten. Een propere eenzame sok thuis.
4: Echt wel.
3: Dan mocht je die meenemen ook naar IKEA. Dan kun je een leuke prijs winnen en zo. Dus het is gewoon een fijne dag, sowieso. Maar, belangrijkste, je krijgt daar dus de laatste 2 cijfers van het telefoonnummer waarmee je dus rechtstreeks naar ons kan bellen om 20.000 euro te winnen bij IKEA. En de andere cijfers die krijg je dan gewoon bij ons in de show.
0: Voilà. Oh, heftig. Oké. Okay. Ja, ik bedoel 20.000 euro. Ik ben vorig jaar nog verhuisd. Ik denk dat ik voor 3.000 euro mijn volledig appartement heb ingericht met IKEA. Dus wat kan je er allemaal niet mee kopen, man?
3: Exact.
4: Iets kopen voor je mama of voor je...
1: Oh ja, je hebt misschien gewoon te veel.
3: Ik kan delen. Balkjes.
1: Daar kan je ook aan besteden.
0: Dat is niet waar.
4: Dat zijn veel balkjes, man.
0: Heerlijk.
3: Challenge accepted.
0: Dus bij deze, dinsdag 15 september, maak je agenda vrij als je moet gaan werken. Pech. Zorg dan dat je wat later kan beginnen, want het enige wat je die dag moet doen is tussen 7 en 9 bellen, bellen, bellen en nog eens bellen. En wie weet kan je dan wel 20.000 euro gaan shoppen bij IKEA. Going in with the bangs.

De nummer 10 uit de Q-top 40, Stella Lefty en Boston. Dit is Q-music, een zeer goede middag. Je luistert naar de leukste van het land. Menu 1, Direction.

0: zeggen Naomi van der Poorten.
1: Oh, nu weer.
0: Jij dacht, ik muis er even van onder, hè?
1: Ja, ik dacht dat wel eigenlijk.
0: Alesso en One Republic in your eyes back your music. Ja, dat gaat niet zomaar.
1: Kop.
0: Of munt. Ik heb deze Kallax-kast van IKEA, mijn favoriete winkel, lekker in elkaar gestoken.
1: Hij zit nee, niet lekker.
0: Ja, wel, echt wel lekker. Wel goed gedaan van mezelf. Ja,
1: een beetje vlot, maar niet lekker.
0: Ik heb een uitdaging voor jou.
1: Oh, ik dacht echt dat je dat ging vergeten. Nee. Ik dacht dat oprecht.
0: Zeg ze, hey, hallo.
1: Ik zou dat zo grappig gevonden hebben.
0: Hallo.
1: Oh.
0: Oké, ik ga er niet te veel kak aan hangen, zoals ze zegt.
1: Niet.
0: Naomi?
1: Ja?
0: Bij welke muntworp ga jij... Oh, ik hoop dat het zo goed uitkomt. Ga jij morgen een hele uitzending in het Hollands presenteren?
1: In het Hollands?
0: in het
1: nee,
0: Hollands.
1: Nee, maar ik kan dat oprecht niet. Dat is je oren gaan bloeden, hè. Ik kan dat gewoon niet, hè. Kan je niks anders verzinnen? Dat gaat echt... Nee, maar ik kan dat gewoon niet.
0: In het Hollands.
1: Maar ik kan het nu al niet.
0: Ja, dan oefen je maar. Je hebt 24 uur.
1: Bij welke muntworp? Munt. Gênant.
0: Oh.
1: Je ziet dat je het weer niet kwijt bent, hè. Oh ja, oké. Okay.
2: Straks bij Joren en Naomi.
1: Oh, ik ben blij. Oh.
0: Er is gesjoemeld met die munt.
1: Dat was snel gedaan.
0: Vuile valspelers, echt waar.
1: Oh, ik ben blij.
0: Oké, straks maak je net zoals elke avond kans op Q-kok of mocktailglazen. Wie weet zijn die ook weer gesaboteerd.
1: Maar
0: ik weet het allemaal niet.
1: Nee, dat is niet waar. Enfin, het enige wat je daarvoor moet doen, is ons wachtwoord kraken. Dan door vragen eigenlijk van de actualiteit van vandaag juist te beantwoorden, die hebben wij zo'n beetje samengesteld. Dus zwier nog even uw favoriete nieuwsapp open. Dat kan ook TikTok zijn. Daar haal ik mijn nieuws soms, ook mijn fake nieuws. Ze hebben direct van alles. En dan kan je zo een beetje voorbereiden.
0: Doe dat nu. Het wachtwoord sturen in de Q-app. Gewoon wachtwoord. Daar zijn we al heel blij mee.

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: 1 over 6, goedenavond. Nieuws krijg je van Serafien.
5: Goedenavond. De familie van de kleine Timeo in Onnet reageert opgelucht, vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Collega Demi van Rede kon met de familie spreken.
6: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn 2 heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan, maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
5: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de 2 precies is gebeurd. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. De politievakbonden trekken aan de alarmbel naar de golf van schietpartijen in het Brusselse. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. Ook de burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
7: Ik wacht over een oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
5: Bevoegd minister Quentin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de 3e keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
8: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Coward. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
5: In januari weten we of de film ook genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Vidar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden.
9: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Brussel op de E314 tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg 34 minuten. Op de E40 gaat het traag tussen Sterbeek en Kraaijnem 11 minuten bij. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. En ook 11 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel ook 16 minuten extra. Dan richting de grens met Nederland op de E314 tussen Zolder, Terlame en Houthalen. Helgt er een 14 minuten. En op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem 12 minuten bij. Op de E40 gaat het nog traag tussen Sterbeek en Bertum 10 minuten bijtellen. Maar als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Joren en Naomi.
4: Zometeen is Alex Warren Passenger Princess. Eerst zegt Pink dat ze eigenlijk voor altijd gaat dansen.

0: Last Passenger Princess. Hij mag dus drinken. Voor hem zou een cocktailtje ingegoten worden in het cocktailglas, maar het kan dus ook gebruikt worden als een mocktailglas dat je kan winnen door mee te spelen met het wachtwoord. En vandaag spelen we met Tilly, 24 jaar, uit Wiezen. Goedenavond.
1: Hoi, dag. Hoi, hoi.
2: Dag Tilly.
0: Hoe was je dag vandaag?
1: Goed. Het was redelijk rustig vergeleken met andere dagen, maar dat mag ook wel lekker zeker.
0: Oké, en wat is er dan op andere dagen zo druk?
1: Ja. Mijn job. Dus, mijn job is een keer heel rustig geweest vandaag, godzijdank. Dus ik doe normaal, ik ben back-office manager van de Duitse orders van een Belgisch bedrijf. Heerlijk rollators maakt, Mobi hogenaam. En vandaag was een keer een rustige dag, dus ik ben heel blij.
0: Nee, maar dat mag ook al eens, hè, Tilly, zeg.
1: Ja, inderdaad, dus dat.
0: Zeg, je wint zometeen misschien een Q-cocktail of mocktailglas. Allee, meerdere, we gaan er meerdere op sturen, want één zou ook maar zielig zijn. Wat drink jij liefst?
1: Liefst een mocktail. Ik ben niet zo voor alcohol eigenlijk.
0: Oké, maar ja, dat is helemaal oké. En welke mocktail mag dat zijn?
1: Liefst hoe zoeter, hoe beter.
0: Hoe zoeter, hoe beter. Ja,
2: oh,
0: lekker, hè?
2: Ja. Zoeter bekje.
0: Lekker suikerveel. Het enige wat je moet doen is het wachtwoord van vandaag raden. Er is een manier om erachter te komen. Namelijk je antwoord op de drie vragen over de actualiteit die we zo meteen gaan stellen. Antwoord je juist. Per juist antwoord verdien je ook een tip. En als je die samenlegt, al die tips, dan krijg je waarschijnlijk het wachtwoord. Oké, daar gaan we met vraag 1.
3: En die vraag gaat over goed nieuws, want meneer Spaghetti maakt een comeback bij Samson en Marie. Maar hoe heet de acteur die meneer Spaghetti speelt, Tilly?
1: Alberto.
0: Ten eerste. Eerlijk. Wacht.
3: Ja, maar dat kunnen we nog even corrigeren.
0: We gaan dit nog even corrigeren. We zoeken de acteur die Alberto speelt.
3: De acteur.
1: Ah, de acteur. Oei. Wacht even. Oh nee, het ligt dat op Sophie van den Tong. Oh nee.
0: Het was, we zochten Koen Krukke.
1: Ja, Koen Krukke.
0: Ja, Koen Krukke, doe me toch.
3: Oh, Tilly, tof.
0: Geen tip.
3: Goed nieuws voor wie graag met een nachttrein op vakantie gaat, want vanaf april 2028 gaan er ook nachttreinen ingezet worden van Brussel en Amsterdam naar twee populaire steden in Scandinavië. Noem één van die twee steden waar je dus een halte kan maken.
1: Praag?
0: Nee.
3: Nee,
0: Praag zit er niet bij.
3: Tilly.
0: Doen we toch Kopenhagen, zoals ze daar zeggen.
3: Kopenhagen.
0: Of Malmö. Dus Denemarken, Zweden, ja, fijn, goed. Dat is ook geen tweede tip. Je kan er nog maar één scoren, dus doe je best.
3: Ja, Tilly, doe je best, hè. Erik van Looy die heeft een nieuwe kandidaat voor de slimste mens ter wereld aangekondigd. En die zoek ik ook. Welke acteur, die we ook kennen van De Patrick, Fairtrade en The Masked Singer, als Wolf, gaat binnenkort deelnemen, Tilly. Kom aan, hè, ik duim.
1: Wolf, Kevin Janssen?
3: Yes.
0: Een eerste tip. Jouw eerste tip is... En het, ik ga wel even helpen. Het heeft niks met Kevin Janssens te maken.
3: Nee.
0: Maar jouw eerste tip is Wolf. Dus... Wolf is de enige tip om het wachtwoord te kraken. Wat denk je dat het wachtwoord is?
1: Geen idee. Nee, ik weet het echt niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Kijk, die ene groep... Die een groep met wolf in. En ook een Oscar in. Oscar was het wachtwoord. Oscar and the Wolf. Tilly, Oscar was het wachtwoord. De andere tips waren Amerikaans en filmprijs. Want het is natuurlijk vandaag grote nieuws. De film Coward van Gentenaar Lucas Dont is dus uitgekozen om België te gaan vertegenwoordigen op de Oscars. Ah, doe me toch.
3: Het zat niet mee, hè, Tilly.
1: Nee, dat niet
0: meer. Oh. Kijk, maar je had desondanks toch een rustige dag op het werk. Dus trek je daar alvast maar aan op. En bedankt om mee te spelen. En we wensen jou nog een fijne dinsdagavond.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Tilly. Adieu. Salut.

0: Instrumental, John Newman en Feel Love.
1: Joehoe. Allee, het beste stuk. Joehoe. Ah. Ja,
0: als dat echt het beste stuk is, ja, maar nee, als je terug wilt, dan doe het. Hè. En ik bedoel, zit iemand hier op te wachten? Ik weet het niet. Hè.
1: Dat is,
0: ja, maar nee, ja, dat is goed.
1: Ah, daar. Heerlijk. Bedankt.
0: Alsjeblieft. Nog twee keer slapen en dan wordt het hier één groot feest aan het Q Beach House, lieve vrienden. Want niemand minder dan Bazaar staat hier dan op ons podium voor het allerlaatste Sunset-concert van deze zomer. Dat wordt sowieso de moeite. Maar er is één luisteraar voor wie het allemaal nog net wat meer de moeite zal zijn.
2: Q Sunset Concert.
1: Wij hebben hier één golden ticket in de aanbieding, inclusief een plek naar keuze hier tijdens het optreden op de eerste rij bijvoorbeeld, maar mag ook ergens in het midden zijn of helemaal achteraan als je dat van op een afstandje wilt zien. Dat kan allemaal, wij regelen het. Hapjes en drankjes naar keuze in het Q Beach House op onze kosten en één overnachting in het Rosa Hotel. Dat is een supergoed hotel, we hebben er allebei al geslapen.
0: Heb jij er ook al geslapen?
1: Ja, vorige zomer, deze zomer nog niet.
0: Ah, oké, goed. Ja, ik heb er dus deze zomer geslapen, is geweldig. Oh, dat ontbijt ook, ik zweer het u. Je wilt eigenlijk dat de avond zo snel mogelijk gedaan is, zodat het ontbijt eraan
1: komt. Oh, dan weet je wat goed is.
0: Heerlijk. Het is ook vlakbij het Q Beach House, dus je kan na het Sunset Concert nog even naar je bed rollen.
1: Oh, dat is nog beter.
0: Oh, want je weet altijd, na het Sunset Concert is er ook nog een lange straat hier in Oostenrijk.
1: Ja, een hele lange straat.
0: Zometeen spelen we voor de Golden Ticket. Stuur misschien even Golden Ticket, hè, als je wil meespelen.
1: Ah, wel ja.
0: Ah, doe dat, dat is gemakkelijk ook voor ons.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannekes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
8: Joren en Naomi.

0: de nummer 5 van de Q-top 40. Becky G samen met Topic en Sorry Papi.
1: Win een golden ticket voor het Sunsetconcert van Bazaar.
0: Donderdag om 8 uur, dan verwachten we jou hier op het strand van Oostende. Dan staan de mannen van Bazaar hop, hop, hop, hop, op ons podium.
2: Hop, hop, hop, hop.
0: Voor het allerlaatste Sunsetconcert van deze zomer.
2: Jazeker, ik zit nu door je hop, hop, hop met dat konijntje in mijn hoofd. Kom op, konijntje, doe maar wiebelen, wiebelen, hop, hop. Enfin, iedereen is hier meer dan welkom op het strand van Oostende. Maar we hebben nog één golden ticket te geven. En dankzij Telenet kan jij dat dus helemaal samenstellen op jouw maat. Net zoals je Telenet-pakket. Dus als inclusief hapjes en drankjes. Maar jij kan dus kiezen wat dat dan betekent voor jou. Dus dat is helemaal op maat. Dus je kan kiezen voor een rozeetje, zoals ik dat wel graag wil. Of Joren, ben jij meer van de duvels of wat drink je?
0: Ja, duveltje.
2: Een biertje of zo. Een overnachting op hotel, dat kan je ook krijgen. En je kan het optreden volgen van waar je dat wilt. Dus van op de eerste rij of liever van op het terras. Het kan allemaal.
0: En dat golden ticket gaat misschien wel naar Silke uit Ieper. Silke uit Peers. Sorry. Ik zeg Pur staan en ik dacht, ze komt uit Peers. Maar
2: wat Silke, is dat met ons?
0: Jij komt uit Peer toch, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja, onmiskenbaar. Ja. Heb je al plannen op donderdagavond?
3: Nee, nog niet.
0: Oké, goed. Dan gaan we dat misschien wat leuker maken. Wie zou je meenemen, ja, mocht je het golden ticket winnen?
3: Mijn broer, mijn schoonzus en mijn mama.
0: Ja, ze is echt van Peer, ik hoor het nu. Zeg, ben je een beetje mee met de titels van de nummers van Bazaar?
3: Ja, toch wel.
0: Oké, perfect. Heel goed, want we gaan dat testen. Zometeen vertrek jij

0: nummer hebben wij gehoord, Silke?
1: Begin opnieuw.
0: Eindelijk! Oh. Yes!
2: Dat is al een heel goed begin.
0: Ja, de voorbije twee dagen is het niet gelukt. Ja, luisteraars deden wel moeite. Ja, ah, wel, ja, en jij dacht, ik zal het hier eens even... Ik zal het stomen hoe het moet. Ah ja, begin opnieuw, dat is exact de titel die we zochten. Hoe snel, of ja, in hoeveel tijd heb je daarvoor nodig gehad, tenminste?
2: Je had 14 seconden nodig, 45 honderdsten.
0: Oké, okay, dat zetten we op het scorebord. Okay. Stel, Silke, morgen, want morgen spelen we voor de laatste keer, doet niet iemand beter, dan win jij. Maar dus, het, ja, 14 seconden, hoeveel honderdsten?
2: 45.
0: Oké, okay, goed. Dat is de kloppen tijd.
1: Oké. Okay.
0: Silke, misschien tot morgen en ook, ja, sowieso tot donderdag, hè, want je komt toch sowieso, hè?
1: Ik kom sowieso.
0: Voilà, dat moest je horen. Hey, we keep you posted. Salut, hè. Yo, yo. Q-music. Q sounds better with you.
3: Ook voor alle Q-luisteraars.

0: Wie wint dat golden ticket? Silke uit Peer.
1: Of was het Ieper?
0: Of... ja, over taalfouten gesproken en over verspreken en zo. Zullen we het daar zo meteen eens over hebben?
1: Ja,
0: Naomi,
1: ja, ja, maar je hebt je ook al een paar keer versproken, hè?
0: Versproken.
1: Oh, joh, hop, hop, hop.
0: Ah ja, wil je dat nog eens horen? Dat ene liedje wat je zojuist over had.
2: Kom op, konijntje, doe maar wiebelen, wiebelen.
1: Heerlijk.
2: Kom op, konijntje, doe maar wiebelen, wiebelen.
0: Brengt ons naadloos bij Serafien. Want het is 6:30 gepasseerd, Serafien. Ouders zijn geen fan van AI in het onderwijs.
3: Nee, 1 op de 4 wil zelfs een algemeen verbod op AI op school. Veel ouders vrezen dat hun kinderen daardoor minder goed leren schrijven en nadenken. En volgens experts

0: is dat ook niet helemaal onterecht. Het is daarom belangrijk dat kinderen zelf teksten leren schrijven en leren redeneren, in plaats van dat allemaal door ChatGPT of Gemini te laten doen. En dan nog koers. Geen verrassingen in de Ronde van Spanje. Tadej Pogacar heeft daar met overmacht de vierde rit gewonnen. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam uiteindelijk solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Widar werd knap tweede, de Oostenrijker Felix Gall derde. Pogacar blijft zo comfortabel leider in het klassement. Wout van Aert zakt helemaal weg, van de tweede naar de 95ste plek. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maximaal rond 27 graden.
1: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de E40 tussen Boutersum en Helechin, 28 minuten, ken dat niet? Helechin?
2: Nu wel.
1: Ja, oké. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Berchem 24 minuten. En richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 10 minuten bij. Dan richting de grens met Nederland op de E314 tussen Zolder, Terlamen en Houthalen-Helchteren 18 minuten. En richting Brussel op de E314 tussen Genk Centrum en Zolder ook 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Helechin is trouwens een klein gehucht in het arrondissement Nijvel. Waals-Brabant en er zijn nog geen 4000 inwoners. Dus dat is misschien de reden dat jij niet...

0: Jason Derulo, Back in Music and Savage Love and On The Land. Kelly uit Sint-Truiden. Kelly, goedenavond.
1: Ja, nee, het is haar een echtgenoot.
0: Wat is haar een echtgenoot? Oké, okay. Kelly, haar een echtgenoot.
1: Ze zit een beetje dingen schrik voor om op de radio te komen.
0: Is het waar? Maar wij bijten wij niet, ze echtgenoot van Kelly. Wat is jouw naam trouwens?
1: Ik ben Luc, mijn naam is Luc.
0: Luc.
2: Dag Luc. Niet meer beginnen zingen, hè, Joren.
0: Nee, sorry. Excuses ook, Luc, man van Kelly. Ja, we hadden het zojuist over Helicine en Naomi en ik, eerlijk ook, wij kennen het niet.
2: Nee.
0: Maar het is blijkbaar wel echt een hotspot.
2: En jij weet daar alles over.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus elk jaar dus met Helicine is daar een heel groot evenement waar je echt naartoe kunt gaan. En daar komen dus echt mensen van binnenland en buitenland naartoe. En dus... geweldig. Dus bijvoorbeeld vorig jaar, om een voorbeeld te geven, was het hele kasteel van binnen en van buiten verlicht met 3D-animatie en alles. En dus echt elk jaar iets anders daar.
0: Mooi.
1: En dat is dus echt wel een hotspot voor zowel groot en klein. En het is echt leuk om te doen.
0: Ah, wel kijk. Bedankt voor iedereen die
1: nog... meegeven voor de mensen die het nog niet kenden.
0: Dus. Ah, wel ja, maar ja, voor ons, hè, wij weten weer wat we doen komend weekend.
2: Just voor Helicine.
0: Wij gaan naar Helicine.
2: Nee, ik ga pas op Halloween.
0: Dus dat snap ik. In uw geval snap ik dat. Hey Luc, fijne avond nog, man. Ja. Salut.
1: Graag gedaan, hè, voor jullie ook. Dag,
0: groeten aan Kelly. Aan Kelly. Kelly, dag.
2: Ja, top.
0: Bon.
2: Zeg het eens.
0: Naomi, we hadden het nog even, of we moesten het nog even hebben over de uitspraak op de radio, want we werken natuurlijk op de radio. Ik vind soms, heel eerlijk, jouw uitspraak niet altijd geweldig.
2: Ja? Dat kan ik niet ontkennen. Soms laat ik steken vallen.
0: Ik heb
2: maar
0: zelfs...
2: jij laat die opvallen.
0: Maar wacht, ik heb zelfs gisteren... Het gaat dan niet over uitspraak, maar het gaat eerder over zinsconstructie.
2: Taalfout.
0: En grammatica, weet ik veel.
2: Ja,
0: het klopt allemaal niet. Luister even.
2: Ik heb veel vrienden gemaakt.
0: En oneerbare voorstellen ook gekregen? Of is dat nog meegevallen? Nee?
2: Nee. Goh, betere vrienden dan jou ook.
0: Dan jij. Dank u.
2: Oh, mijn oren bloeden, ik weet dat toch wel. Ik ben ook een taalpurist, maar soms, echt waar, ik zweer het, ik klink soms dommer dan ik ben. Hot. Or cold. Ik ben echt intelligent, hoor. Ik weet dat je het soms niet zou merken, maar ja, er zit veel in, maar er komt soms weinig uit.
0: Hoe meer je het gaat zeggen, hoe minder ik je ook geloof, eigenlijk. Bon, vandaag in Hot or Cold, ik denk dat het wel duidelijk is, mensen verbeteren die een fout maken. Dus wat ik dus eigenlijk gisteren gedaan heb.
2: Taalfout.
0: Ik vind het zelf, ik ga er heel eerlijk over zijn, geen mooie eigenschap van mezelf.
2: Nee.
0: Ik zou het graag afleren, maar ik doe het toch.
2: Ja, maar het kan ook leerrijk zijn.
0: Ja.
2: Maar op nationale radio piekt dat wel. Zeker omdat ik hiervoor betaald word. En omdat mijn ego daar serieus toch een klap van krijgt. Dus ja, ik vind dat ook niet altijd even gepast.
0: Nee, dus doe jij het als iemand een fout maakt? Dat mag ook schriftelijk zijn, hè, dat iemand een dt-foutje maakt of zo.
2: Ja, sms'jes.
0: Ja. Ga je daar dan op in of zeg je nee, ik laat het passeren? Hot or cold, deel even je mening in de Q-app. Somber, ook verkeerd geschreven, hè? Zonder een e, gewoon somber.
2: Dat is cool, hè.
0: Homebreaker, komt eraan.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat zijn een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
9: Oh my.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Ben jij een ochtendmens?
13: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
12: een vette schijf.
13: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
14: Van Haren, Van Haren.
15: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
14: Van Haren, Van Haren.
15: Omdat we van schoenen houden.
14: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
16: Welk zat eens op zoek?
14: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
16: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
14: Ah, oh, top hè, die Kate.
17: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
18: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
20: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
21: Go Yellow!
22: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
23: Echt, een heel jaar!
22: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
24: Joren en Naomi.
25: Dat is wel iets cools.

0: stond op 40 vorige week. In de Q top 40. Homewrecker van Somber. Stem hem hoger, dat doe je door een hartje te geven in de Q-app voor die van vrijdag.
1: Hot. You're hot and you're cold. Or cold.
0: Vandaag in Hot or Cold. Mensen verbeteren die een taalfout maken of die iets verkeerd uitspreken. Zoals Naomi zei, ik heb betere vrienden dan jou.
2: Maar je moet dat niet herhalen.
0: Betere vrienden dan mij. Mijn schoonvader is zo iemand. Die bijvoorbeeld zegt, ja, datzelfde... Nee, wacht, hè. Goh, ja,
2: je
0: in welke
2: hebt het nu ook zelf gezegd, hè. Dan mij. Dat is ook fout,
0: hè. Nee, exact.
2: Dat maar ja, je hebt het net zelf gemaakt, die fout.
0: Maar dat is exact waar
2: je
0: hij mij op
2: niet
0: pakt.
2: Je moet niet wijzen naar mij.
0: Sorry, naar ik. Zie maar. Nee, soms zegt hij dat. Mij of juni. Er komen veel berichten over binnen. Ja, zeer irritant. Maar ik doe het zelf. Ik weet het. Het is een eigenschap die ik moet aanpassen. Ik ben er ook niet fier op, maar ik doe het wel.
2: Bij Sharon zit het namelijk zo. Zij zegt, alleen in geschreven pers erger ik mij aan schrijffouten. Dus wij kunnen nog een beetje fouten maken. Daar heeft hij weinig problemen mee. Chris uit Pajottegem daarentegen, die zegt... Colt, ik heb een hekel aan azijnpissers. Wie het perfecte AN wil horen, die mag naar een andere radiozender gaan. Dat vind ik nu ook niet. Wij kunnen ook wel praten, hè.
0: Wij kunnen echt ook ons best doen om te praten.
2: Wij kunnen ook AN praten.
0: Wij doen alleen ons best.
2: Ryan, zijn berichtje is voorlezen in het AN. Schrijffouten in berichten. Kan me niet bommen. Ja, dat is moeilijk om in het AN te zeggen, natuurlijk. Als autocorrectie het niet aanpast, dan is het niet fout genoeg. Vind ik ook een bijzondere mening. En Nina uit Mechelen die zegt, soms is het sterker dan mezelf en durf ik dat wel eens doen.
0: Ja, exact. Hier hetzelfde bij mij. Veel spraakberichten ook in de Q-app. Dit is David.
3: Sowieso een dikke cold. Het zijn allemaal bedweters die dat doen.
0: Ja, sorry. Ook een audioberichtje van Aisha in de Q-app.
4: Ja. Ik wijs de mensen er ook wel op. Maar vooral als ik boos ben. Maar het ergste van alles zou het eigenlijk niet mogen zijn. Maar ik typ zelf heel veel fouten. Ik spreek heel veel fouten uit. Ik zou eigenlijk beter mijn mond houden. Maar ja, het lukt me ook niet.
2: Een beetje hypocriet, maar oké.
0: Dit is Gert.
5: Colt, tenzij je de persoon goed kent en het is om de persoon te helpen.
0: Ja.
5: Maar zeker niet in het publiek. Trouwens, hoe is het gisteren nog afgelopen naar huis rijden?
0: Ah ja.
2: Ah, Gert, bedankt dat je het vraagt.
0: Ah wel, daar moeten we het morgen misschien eens even over hebben.
2: Ja, we hebben ruzie gehad in de auto.
0: Ja, we hebben wel echt ruzie gehad, ja. We hebben eigenlijk niet veel gesproken.
2: Nee.
0: Dit is trouwens nog het audioberichtje van Rosie.
6: Hot en cold.
0: Oh, oké, dat was al gedaan. Hot en cold, te samen, we gaan het nooit weten bij Rosie. Maar ik denk dat we wel kunnen concluderen.
1: Hot or cold. De thermometer zegt...
0: Dat wij allebei niet kunnen spreken. Nee, het is wel degelijk cold. Veel mensen doen het gewoon niet, omdat ze zoiets hebben van... Ja, zo, wat Chris zegt, hè, azijnpissers.
2: Maar ja, niemand is perfect. Oeps, nee. Kan gebeuren.
0: Exact, zo zijn wij ook. Hè?
2: Ja.
0: Ik durf wel niet meer spreken.
2: Ik durf ook niet meer spreken.
0: Ik zeg laten we Rihanna wat brabbelen. Hè?
2: Dat is goed.
0: Kan die goed, hè, brabbelen?
2: Ja, Joren.
0: Proberen we uit de kottenlok.
2: Ja. Mag gewoon zwijgen.
0: Zwijgen. Ja.

0: Zojuist in Outer Cold. Mensen verbeteren die iets verkeerd uitspreken of schrijven. Waarop Nelly stuurt, ja maar ja, er zijn ook mensen met dyslexie. En het grappige van alles, Nelly begint haar bericht met dag Joren en Namibië. Ja.
1: Dat gebeurt heel veel bij autocorrect.
0: Bij mij is het dan toren.
1: Ja, dan Namibië en toren.
0: Steek het maar gewoon lekker op de autocorrect. Nina uit Mechelen die vraagt, wat was dat grote nieuws van Maarten en Dorothee nu eigenlijk? Ja, dus moest je nog maar net bijkomen. Maarten en Dorothee die waren hier vandaag op bezoek. Ze hadden groot nieuws mee, want elke beller wint. Kom terug.
1: Ja, op dinsdag 15 september. Elke beller die op dinsdag 15 september tussen 7 en 9 live in de ochtendshow komt bij Maarten en Dorothee, wint gewoon een nieuwe thuis zonder verhuis. In hun woorden dus eigenlijk gewoon 20.000 euro om te gaan shoppen bij IKEA.
0: Dat is niet normaal. Ik ben er echt wild van.
1: Oh, ja, ik snap het.
0: Ik zou het zo graag willen winnen.
1: Ja, je kan niet.
0: Maar mag ik misschien je kasten in elkaar komen steken? Ik doe dat, hè.
1: Van
0: met
1: mij?
0: Plezier. Nee, niet van u, want jij mag ook niet meedoen.
1: Ah, ja.
0: Zometeen Aftersun op de radio.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Goedenavond, 7 uur. Nieuws hoor je van Serafine.
3: Goedenavond. 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruikere.
4: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven, dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
3: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. De familie van de kleine Timeo in Onne reageert opgelucht. Vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden. En vanmiddag dat van zijn vader. Collega Demi van den Ede kon met de familie spreken.
5: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn 2 heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan. Maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
3: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de 2 precies is gebeurd. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Widar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden.
2: En onderweg zijn er momenteel 3 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen. Op de E40 is het aanschuiven tussen Boutersum en Helisien, 35 minuten extra daar. Tussen Sterrebeek en Berthem staat er ook nog een file van 7 minuten. Op de Brusselse buitenring dan is er ook een file van 7 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
6: Aftersun, Liam van Haverbeke.
2: Jij zit hier goed voor de rest van je avond. Ik smeer de hits voor je uit met zometeen Freya Sky en

Freya Sky gaat samenwerken met Alex Warren. Ja, dat zijn de geruchten online. Zou wel cool zijn, denk ik. After Sun. En na zonneschijn komt natuurlijk de beste muziek op de radio. Zo is dat hier in After Sun. Maar wel ja, een droevige boodschap van algemeen nut vandaag. Het is namelijk de laatste week dat jij en ik een date hebben op dit uur. Het is ook ja, de laatste week van het Q Beach House to Koer. Maar ook wel goed nieuws, want we halen er alles uit, zoals er daarnet Aaron Blommaert live op het terras. Iedereen, 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast een wat me tegen jou. Was een feestje. En het feestje werd ook verder gezet met Maarten en Dorothee op het terras. Die kwamen langs en die hadden heel groot nieuws bij. Daarnet bij Joren en Naomi. Ik laat het je zo meteen horen, maar eerst natuurlijk, zoals beloofd, ook dat feestje op je radio. Met hoe kan het ook anders, de Black Eyed Peas en

0: helemaal juist. Want Maarten en Dorothee hadden daarnet heel fijn nieuws bij onze vrienden Joren en Naomi om hun terugkeer mee te vieren. Elke beller wint is terug!
1: Hey! Ja!
0: Je hebt het gezegd!
1: Ja! Jawel!
2: The word is out! Ja.
0: The word is out!
2: Ja. Wacht, maar we willen meer. We weten heel veel,
3: maar ook heel weinig. Ja. Hè?
1: Elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Verhuizen is echt gedoe. Hè. Soms heb je zin om toch een nieuw interieur te hebben of een nieuwe slaapkamer. Een kot bijvoorbeeld.
0: Makeover.
1: Maar zonder dat er zo moet verhuisd worden naar een andere plek.
2: Oh, heerlijk.
1: Dus wij geven aan elke beller die live bij ons in de show komt op dinsdagochtend 15 september tussen 7 en 9... 20.000 euro om te shoppen bij IKEA.
2: Niet waar.
1: Zoveel.
0: Oeio, zeg wel, een nieuw thuis zonder verhuis. Dinsdag 15 september moet jij vrijmaken in je agenda. Want het enige wat je die dag tussen 7 en 9 uur 's ochtends moet doen, is uiteraard bellen naar Q-Music. En wie weet ben jij dan heel binnenkort 20.000 ballen rijker. Goh, zou dat mooi zijn.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, zo, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
0: Vikings. Play it smart.
2: Oh, ons cv-fotoboek is er.
3: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Oh, weet je dit nog?
3: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
4: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
11: Oh, schat, kijk, die afwerking.
12: Oh, en dat is hier zo stil.
11: Oh, voel eens, het toch niet meer.
12: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
10: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
11: Oh,
10: zegt.

Justin met Just a Little, daar is over nagedacht. Q-Music gaat internationaal dankzij jou, want ik heb al gemerkt deze zomer dat wij een uitstekende reispartner zijn voor jou. En dat is ook echt zo, want Nadine uit Wichelen die stuurt ik luister vanuit Frankrijk op vakantie en c'est pour cher. Ik hoop dat ik dat juist uitspreek, maar heel veel plezier daar op vakantie, Nadine. Caroline die luistert dan weer uit Italië. Umbrië, heel fijn. Ja, jouw exotische en minder exotische vakantiebestemmingen zijn welkom. Dan kan je me lekker jaloers maken, want ik heb dit jaar geen verlof meer.

Petra uit Leden stuurt nog in de Q-app. Hey Liam, wij zijn nu aan het genieten van Q met op de achtergrond zebras liever, in Zuid-Afrika. Wow, heel cool. Ja, met de Jeep of de Cabrio of de Motto. Je staat sowieso in de file op de E40 tussen Woutersum en Helisien, ofwel dus Helisem. 36 minuten extra moet je daar rekenen. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: The Weeknd, 21 Savage en Metro Boomin. Een mondvol die meewerkte aan deze Creepin. Het was vandaag een heerlijke dag. Ik heb ervan genoten, heerlijk weertje. Maar de vraag is natuurlijk, wordt morgen voor jou ook even leuk? Wat zijn jouw plannen voor woensdag 26 augustus? Daar ben ik ontzettend benieuwd naar in.
3: Morgen klinkt zo.
2: Dus dat mag je gewoon even doorsturen in de Q-app via een audioberichtje, een spraakberichtje. Dat kan heel makkelijk in het microfoontje in de Q-app. Zo aan de chatbox, links van de chatbox. Of rechts, denk ik, heb je een klein microfoontje. Dan even opduwen en dan kan je het inspreken wat jouw hele fijne plannen zijn voor morgen. Of minder fijne, het is allemaal welkom.
4: Met de superplusdeals van De Leize gaan we
5: Hummel koken.
6: En? Wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelfs niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
8: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.

0: met So Easy. We nemen even onze glazen bol erbij en we kijken richting de toekomst.
1: Morgen klinkt zo.
0: Voor Calista klinkt morgen zo.
2: Hallo, wij gaan morgen onze nieuwe booster halen. Trixie komt ons huis mee onveilig maken.
0: Oh, Trixie, zo schattig. Ik ben zelf net cat dad geworden, zoals het dan heet. Ik probeer het in elke show zo weinig mogelijk over mijn katje te hebben, want ja, anders zou ik er alleen maar over praten, maar het is een heel lief, schattig katje. Maar ik ben blij voor jou, Calista. Stuur dan even een foto door van jullie schattige Trixie. Ook Luc heeft fijne plannen.
3: Volgens mijn zoon, Cas, is het woensdag pannenkoekendag. Woensdagmiddag altijd zelfgemaakte pannenkoeken van papa Luc. Hoppa!
0: Oh, zo lekker. Luc, als je het erover hebt, je weet ons te vinden. Hè. We staan hier nog altijd aan het Q Beach House, of in het Q Beach House liever, in Oostende. Heb ik nog heel fijne plannen doorgekregen van Louise.
4: Hallo, ik mag morgen naar school om mijn boeken op te halen. Groetjes, Louise.
0: Allee, fijne plannen. Heel fijn zou ik dat nu toch niet noemen. Uw boeken gaan ophalen, vond ik altijd de hel. Precies school die zo wat komt lastigvallen. In de vrije periode. Maar Louise, ik ben blij dat jij er zo enthousiast over bent. Dan ook nog de plannen van Anja.
5: Hoi, Leon.
0: Hoi.

0: Taylor Swift schudt alle zorgen van deze dinsdag van haar af. Shake it off. Of ja, je kan blijven schudden. Of je kan ook gewoon weglopen door de nooduitgang. Dat is het plan van deze meneer, zei. Meteor hoor je nog net voor het nieuws van 8 uur.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Goedenavond, 1 over 8. Nieuws krijg je van Serafine.
4: Goedenavond. 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruikere.
5: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven, dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
4: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. In Griekenland woeden op verschillende plekken zware natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, dat meldde Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het al wekenlang kurkdroog en er woedt op dit moment ook een hittegolf. Die duurt nog tot volgende week. En de handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS importheffingen tot 50% op, onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Vanavond en vannacht bewolkt en hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden.
3: En onderweg is er 1 file gemeld op de E40 van Boutersem tot Helisien. Reken daar een dik half uur extra. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
6: Aftersun, Liam van Haverbeke.
3: Met zometeen een Ferrari. Ja, niet de auto, jammer genoeg. Wel het nummer na deze

Er is net ontzettend droevig nieuws binnengekomen. Want Dolly Parton, de countrylegende, is overleden. Ze werd 80 jaar. En daarmee verliest de muziekwereld een absoluut icoon. Een van de allergrootste, misschien wel de allergrootste in haar genre. Ze was vooral zoveel meer dan de koningin van countrymuziek. Ze veroverde generaties met haar muziek. Ze is gekend bij jong en oud. Ook door verschillende samenwerkingen met onder andere Miley Cyrus. Ze zette zich in voor goede doelen in haar leven. En haar muzikale erfenis is gigantisch. Dat weet je, met onder andere Jolene, I'll Always Love You en deze... was een van haar allergrootste, 9 to 5 van Dolly Parton. Ze is net overleden, ze werd 80 jaar.

0: and Think of Me. Ik denk dat jij ook enorm de zomer gaat missen. En daarom mag jij elke avond een ode geven aan de zomer. En mag jij delen wat jij het meest gaat missen wanneer deze warme dagen weer voorbij zijn. We hebben al van alles gehad. Gisteren bijvoorbeeld, ja, ik had een beetje medelijden met Sarah.
1: Hallo, ik ga het enorm missen dat ik mijn dochtertje elke dag bij me heb. Want in september moet ik haar terug afgeven aan de leerkrachten. En dan mis ik haar toch wel enorm.
0: Ja, dat snap ik. Maar wat is jouw zomerlief? Wat ga jij missen eens de zomer of de zomervakantie voorbij is? Stuur maar door tijdens deze summer.
2: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Nicki Minaj en Starships. Aan het tempo van een kruisraket reikt het wel, vliegt de zomer voorbij. En daarom stellen we de vraag... Wat ga jij missen aan de zomer? Dat is de hamvraag eigenlijk elke avond in Aftersun. Wat zijn zo van die gewoontes of dingen waar je geen afscheid van wil nemen? Voor Sanne is dat iets heel moois.
1: Wij hebben eigenlijk gewoon zo... veel zotte herinneringen gemaakt, dat ik eigenlijk vooral gewoon ga missen dat we de vrijheid hadden om al die dingen te doen en dat we nu weer in een vaste routine aan zitten. Dus eigenlijk gewoon een beetje de FOMO en de vrijheid, dat ga ik vooral missen aan deze zomer.
0: Ik snap het helemaal, Sanne, maar ik ga nu iets heel filosofisch zeggen. Natuurlijk voelen die twee maanden aan als vrijheid, omdat je inderdaad de rest van het jaar iets anders doet, zowel eens zo je routine hebt. Maar zonder die routine voelde natuurlijk ook niet die vrijheid van de zomervakantie. Dus daar moeten we ook zeker en vast dankbaar voor zijn. Sabio heeft ook een leuk berichtje ingesproken.
2: Ik ga het missen dat mijn wegreisseizoen gepasseerd is met de motto. Het is heel plezant geweest. Tweede seizoen gereden nu. In het Belgisch kampioenschap tweede is geworden.
0: Oh.
2: Ach ja. Op naar 2027 dan, hè.
0: Inderdaad, en dan voor eerst een Savio. Ik geloof erin. Ik ga vooral de goede zomerse muziek missen. Ik heb het al een paar keer gezegd, want ik heb zo meteen toch ook weer een schijf klaarstaan van Tuvalu. Komt eraan, Comrades. Yeah.

Klinkt een beetje als een kind die net iets heel stout heeft gedaan. Uh-oh. Deze Stay High in the Habits remix. Een hele fijne avond. Je luistert naar After Sun op je radio met de beste zomerse hit door je speakers. Het is iets over 8:30 op de klok en ik overloop even de vertragingen voor je onderweg. Dat is er gelukkig maar eentje op de E40. Reken je best 10 minuten extra tussen Boutersem en Tiene. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Nu vrijdag zijn er heel mooie plannen. Want dan organiseren we de Q After Sun Drink. Al 18 mensen en hun plus ones. Dus 36 mensen staan voorlopig op de gastenlijst. En jij kan daar ook bij zijn. Gewoon door zometeen mee te spelen met dit.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Exact. De zon gaat vroeger en vroeger onder. Hij is momenteel hier ook begonnen aan zijn afdaling richting de zee hier in Oostende. Dus ik moet me beginnen haasten met de 10 dingen voor zonsondergang. Maar wil jij dus komen naar de leukste drink van deze zomer, nu vrijdag om 7 uur 's avonds, stuur dan nu als de bliksem 10 dingen door in de Q-app. Dus gewoon 10 dingen doorsturen en dan speel je mee met 10 dingen voor zonsondergang. Hela.
2: Q-music.

0: Avicii nog voor, hè. Avicii was Tim Burke en Bromance in de avond van Q-Music. En een heerlijk schijfje is het.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Het wordt nipt, maar ik zie de zon wel nog blinken. Ik ga denk ik morgen wel iets vroeger het spelletje moeten spelen. Want ja, 10 dingen voor zonsondergang, na zonsondergang, dat zou een klein beetje raar zijn. Vanavond spelen we met Anne-Sophie uit Sint-Lievenshout. En goedenavond, Anne-Sophie.
2: Goedenavond, Sian.
0: Hoe was jouw dinsdag tot nu toe? Wat heb je allemaal gedaan?
2: Ik ben begonnen mee te slapen, want ik werk als nachtverpleegkundige in een zorgcentrum, dus ik heb eerst een half dagje slapen. En daarna ben ik samen met een dochter naar Jump Sky geweest en gaan springen op de trampolines.
0: Oh, heel cool. En heb je zelf ook gesprongen?
2: Ja, zeker. Het was heel vermoeiend.
0: Ja, waarschijnlijk. Daar worden moe van en dan moet je nu nog gaan werken.
2: Ja. Maar dat gaat wel lukken.
0: Ja, zeker en vast. En hopelijk ook met een extra portie adrenaline natuurlijk van het winnen van 10 dingen voor zonsondergang. Het principe is simpel. Je krijgt van mij zo meteen een categorie. Noem jij daar binnen 10 dingen op in 20 seconden tijd. Dat is heel snel. Dan staat jouw naam op de gastenlijst voor onze Q After Sun drink komende vrijdag. Is dat duidelijk?
2: Ja, dat is heel duidelijk.
0: Perfect. Beste Anne-Sophie, jij mag mij 10 dingen opnoemen die in je boekentas zitten wanneer je terug naar school moet.
2: Een drinkfles, een pennenzak, een potlood, een gom, een balpen, een schaar, een brooddoos, een drinkfles, een boek, een lap.
0: Ja, je bent er. Je bent er. Ik dacht, geef ze nog eentje extra, maar het was allemaal juist heb je gedaan. Proficiat.
2: Dankjewel.
0: Zeg, vrijdag heb jij toch geen nachtdienst, hè?
2: Nee, het is mijn laatste
0: vandaag. Oké, perfect. Dan zien we elkaar daar. Je mag ook een plus one meenemen. Heb je al een idee wie dat wordt?
2: Dat zal helemaal worden, waarschijnlijk.
0: Perfect. En jullie hebben ook kindjes. Ah ja, je bent gaan trampoline springen natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, gelukkig. Maar zo weet je, ben je op de hoogte dat er allemaal in de boekentas moet voor volgende week maandag.
2: Ja, inderdaad. Zeker nu.
0: Dat is goed. En het komt van pas. We zien elkaar vrijdag voor die heerlijke Q-Aftersun drink. Tot dan, hè.
2: Super, tot dan. Dank je.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Deze boomt de laatste tijd enorm online. En ik snap het. Timber City en hun heerlijke self-aware.

De maand september komt dichter en dichterbij. En dat is goed nieuws als jij, net zoals mezelf, je goede voornemens nog niet hebt ingevuld voor dit jaar. Want wat blijkt uit onderzoek, dat las ik vandaag, september is dus dé maand om je goede voornemens te doen slagen. Ja, blijkbaar dus na die vakantie zijn je batterijen terug opgeladen, dus dat komt helemaal goed. Wat ga jij doen vanaf september? Met andere woorden, wat waren jouw goede voornemens die totaal zijn mislukt? Mag je laten weten in de Q-app.

0: Nee, nee, right person, right time. Want het is 9 uur met de nieuws van Serafine.
1: Goedenavond. Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en deze Jolene.

0: Dolly Parton werd 80. En het nieuws komt hard binnen in de muziekwereld. Het ging al even minder goed met Dolly Parton, maar haar overlijden komt toch onverwacht. Ook bij zangeres Barbara Dex, die het oeuvre van Dolly Parton goed kent en op dit moment zelfs toert met haar nummers.
1: Ik ben echt wel een beetje van mijn melk. Ik had het niet verwacht. Nee, ik ben als jong meisje opgegroeid met haar muziek. Dat betekent heel veel, omdat dat ook een deeltje van je leven is of zo. Goh, ik denk dat Dolly Parton, is misschien raar dat ik zeg, maar een beetje de vrouwelijke Elvis Presley of zo. Het is echt wel een icoon, de Queen of Country.
0: En tot zover alles over Dolly Parton. In Griekenland woeden op verschillende plekken zware natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het al wekenlang kurkdroog en er woedt op dit moment ook een hittegolf, die duurt nog tot volgende week. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden.
2: En onderweg is er één vertraging gemeld. Die staat op de E40 tussen Boutersem en Helesien. Reken daar een dik kwartier extra. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
2: Met zometeen de stilte tussen Jaap Reesema en Pommelien.

en Jaap Reesema bij Q Music, nu wij niet meer praten. Ja, over die goede voornemens, als je net luistert. September is volgens onderzoek de maand om je goede voornemens, dus van januari, alsnog te doen slagen, moest dat nog niet gelukt zijn. Dat komt door de nieuwe energie die je krijgt na de vakantie. En de Q-app loopt hier ondertussen helemaal vol met jouw prachtige, maar ook totaal mislukte nieuwjaarsvoornemens. Zo is er Lies uit Gent, die stuurt: Liam, ik ging dit jaar heel fanatiek beginnen met sparen. Resultaat, ik zit momenteel op het werk in een volledige nieuwe outfit, gekocht om 3 uur s'nachts in de zolder. Ja, kijk Lies, we kunnen niet allemaal perfect zijn natuurlijk. Maar ik snap het helemaal, mijn loopschoenen die staan ook nog altijd stof te vangen, terwijl ik eigenlijk moet trainen voor een halve marathon binnenkort. Maar hey, september wordt blijkbaar onze maand.

oude album van deze dames, Destiny's Child. Maar voorlopig blijft het stil. Zometeen heb ik gelukkig wel nieuwe muziek bij. Van niemand minder dan Sienna Spyro. Ik moet eerlijk zijn, de meningen zijn erover verdeeld in de Q-app. Ofwel is ze de nieuwe muzikale god, ofwel is ze bagger. Dat zijn de twee uitersten. Geen in-between. Je hoort ze zelf

Hij komt op vrijdag 19 maart 2027 een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Deze Alex Warren. Repeat of niet. Ja, en iets eerder staat onze repeat of niet van deze week dan weer in Vorst Nationaal. Ik heb het natuurlijk over Sienna Spyro. Haar nieuwe Great Expectation. En daar mag jij nu je mening over droppen in de Q-app. Wil je hem vaker horen? Stuur dan een repeat. Dan gaat hij door naar Matthias morgen. Of ben je nu al beu? Dat kan, dat mag. Dan stuur je een niet en ook nog even waarom. Voor deze nieuwe dus van Sienna Spyro, Great Expectation.

0: heel veel meningen, heel veel berichten over dit nummer in de Q-app. Ik ga proberen alles zo goed mogelijk bij te houden en te tellen. Maar ja, misschien goed om te weten, ik was ook wel gebuist in het vierde middelbaar voor wiskunde. Dus 100% gaat waarschijnlijk niet kloppen.
1: Repeat of niet?
0: Maar ik doe mijn best, ik lees er sowieso een paar voor. Bijvoorbeeld Bart uit Waterloo, die stuurt repeat, wat een prachtige stem. Arne uit Beernem zegt niet. Stefanie uit Tongeren stuurt wel een repeat. Net zoals Thibaut uit Lokeren. Repeat, zo straf hoe jong ze is en toch hit na hit scoort. Wat een kanon. Katty uit Kokzijde stuurt ook topnummer repeat. Aisha uit Echtegem zegt ook repeat. Mooie speciale stem, mooi verhaal. Ik vind die Nieten ook wel altijd heel origineel gedaan. Bijvoorbeeld Chris, die stuurt... Niet zelfs Eddie Wally is beter in dit genre. Dat vind ik dan grappig. Maar goed, het verdict is wel duidelijk. Het is gelukkig een duidelijke repeat voor de nieuwe van Sienna Spyro. Dus je hoort ze morgen opnieuw bij Matthias van den Bulke. Na 10 uur. En dit is Crybaby van Eddie.

Ja, ze zijn net later. Martin Garrix en Ed Sheeran zijn net laat voor Repeat of Niet. En ze zijn ook nog eens de diepste daler in de Q-top 40 deze week. Het zit niet altijd mee. Maar voor jou gelukkig wel. Want jij mag zometeen een plaatje kiezen hier op de radio. Zo zeggen we dat dan, hè? Een plaatje. Jij bent de DJ van dienst. Welke nummer wil je horen als late night track? Stuur maar door tijdens deze Aiken.

0: gaan we niet doen. Hè. Deze is gelukkig ook binnengekomen en is een pak beter.
1: Hey Liam, graag vraag ik het nummer aan Hide Away. Na een drukke dag op het werk voelt het nummer perfect om het hoofd eventjes leeg te maken. Dag.

van Kaiser Hideaway. Als jij morgen ook eens wil kiezen, morgen een nieuwe kans om 20:10 hier in Aftersun. Astrid, die stuurt nog, allee, geen Samson en Gert Liam. Nee, dat vind ik net iets te heftig op dit uur. Deze is gelukkig een pak beter van Maxime en Mabette. Hoe dan?

de zomer, samengevat in 2 minuten en 32 seconden door Henri Péfer en Sola. Joke uit Puur Sint-Amans die stuurt in de Q-app. Wauw, ik heb net de actie van Maarten en Dorothee ontdekt. Die IKEA-actie, echt zalig. Ja, zeg wel hè. 20.000 euro aan shoppingbudget bij de IKEA. Dat kan jij winnen, dat geven ze weg. Met elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Het is tot 15 september is het zover. Dus zet maar in je agenda in het rood, in het groot, 15 september. Dotan die gaat ook meedoen, denk ik, want hij zingt erover. Dit is Home in de avond van Q.

0: Goedenavond, 1 over 10. Nieuws story van Serafien.
1: Goedenavond. Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze kampt al een tijd met gezondheidsproblemen. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en Jolene. Een immens verlies, zegt Barbara Dix, die haar oeuvre goed kent en zelfs toert met haar nummers.
2: Voor mij is Dolly Parton echt wel de vrouwelijke Elvis Presley. Weet je, Elvis Presley was de king of rock and roll. Dolly Parton is de queen of country. Hè? Ik bedoel, dat is een legende, dat is een icoon, dat is een heel groot voorbeeld voor heel veel mensen. Dus zij heeft die muziek ook gewoon groot gemaakt en gebracht.
1: Maar Dolly Parton was ook een jeugdvoorbeeld, zegt ze.
2: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van country muziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit. Omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. Sterke vrouw.
1: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moest afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid. Een aantal andere moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Vannacht is het bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen is het wisselvallig met na de middag buien. Het is wel warm tot 27 graden dan.
3: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie laten weten op sociale media. Dolly Parton had verschillende hits zoals Jolene en 9 to 5. Voor zangeres Barbara Dex, die momenteel ook toert met nummers van Dolly Parton, was ze echt een idool.
2: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van countrymuziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit, omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. Sterke vrouw.
1: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moest afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid. Een aantal anderen moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Zeker 1 op de 4 spelers in de American Football Competitie loopt tijdens zijn carrière hersenschade op. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het gaat om een aandoening die kan leiden tot agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. Komt vooral doordat spelers vaak klappen op hun hoofd krijgen. Sinds 1 jaar of 10 neemt de sport wel maatregelen om de risico's te beperken. Ze dragen onder meer speciale helmen om hun hoofd te beschermen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.
0: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In de VS hangen de vlaggen in het hele land de hele week half stok na het overlijden van countrylegende Dolly Parton. Dat kondigt president Trump aan op zijn eigen sociale media platform. Trump noemt Dolly Parton een van de grootste countryzangeressen ooit en een groot verlies voor miljoenen mensen. Dolly Parton was 80. Er rijzen veel vragen over hoe de vader van de kleine Timeo zomaar kon verdwijnen. De man werd veroordeeld voor zware geweldfeiten en zat thuis met een enkelband. Hij mocht enkel onder voorwaarden zijn huis verlaten voor werk of om boodschappen te doen. Eind juni verdween hij samen met zijn zoontje van 5. Je hoort Lisbeth Wiseur van het agentschap Justitie en Handhaving.
2: Die enkelband heeft geen GPS, dus als die zich buiten de perimeter bevindt, kunnen wij die inderdaad niet lokaliseren. Dat zou natuurlijk heel veel werk zijn om iedereen, en we hebben vandaag meer dan 2000 mensen onder elektronisch toezicht in Vlaanderen, om iedereen elke minuut te kunnen monitoren waar dat die dan zou zijn. En natuurlijk, ja, een enkelband is ook bedoeld als een reïntegratiemaatregel. Dus is ervoor gemaakt om mensen stapsgewijs de vrijheid terug te geven.
1: De lichamen van de twee werden vandaag en gisteren wellicht gevonden. Een autopsie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. Zeker 1 op de 4 spelers in de American Football Competitie loopt tijdens zijn carrière hersenschade op. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het gaat om een aandoening die kan leiden tot agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. Komt vooral doordat spelers vaak klappen op hun hoofd krijgen. Sinds 1 jaar of 10 neemt de sport wel maatregelen om de risico's te beperken. Ze dragen onder meer speciale helmen om hun hoofd te beschermen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minimaal rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.